0: Er was dan een uur lang hier een live performance gegeven bij 538. Je hoorde net Tongues en Fairytale als Mirage. Dat was het dan voor deze uitzending van de State of Trance op 538. Volgende week zijn we weer terug met dan 2 uur lang Armin met een Unfiltered special. Fijn weekend!
1: Thank you for tuning in. For more info and news, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
2: 538 Nieuws.
3: 3 uur.
4: Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden 2 eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakt de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. Dit was het nieuws op 538.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 3.
6: Best wel goed.
5: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
6: Afrojack.
7: What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed.
2: Weet jij al wie het is?

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velserbroek raakte minstens één iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. En het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 3.
3: Best wel goed.
2: Weet jij al?

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het nieuws op 538.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Geven doe je in de auto.
0: Maar ook met de 538-app.
5: Luister altijd en overal naar Radio 538.
0: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
5: De 538-app.
0: Download hem nu.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 3.
6: Best wel goed.
5: Weet jij al die...

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: voor die frisse blik. En ineens besef je...
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Sportlife. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
8: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: 538 Nieuws. 7 uur.
22: Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Vanmorgen in het zuiden nog wat regen. Op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.
23: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
26: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
27: 538. De 538 stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 3.
29: Best wel goed. Weet jij al wie het is?
27: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
29: Druk op de knop in de 538-app.
30: Kilian van Luijs.
31: Zo zeg, lekker wakker worden met de hits van 538. Miley, Phil Collins, ze komen eraan. En dit is eerst Martin Garrix.

Zonweer hebben 538. Je hoort het Dark Before the Dawn. Zo, goedemorgen. Kilio van Luit hier. Dan ben je een beetje een marktplaatsjager. Ja, ik wel kan het je vertellen. Ik vind ook echt dat je een dief bent van je eigen portemonnee als je niet eerst op Marktplaats kijkt. Vind je niet alleen maar troep namelijk, maar ook gewoon soms nieuwe producten helemaal in de verpakking voor echt de helft van de prijs, weet je wel. Kun je toch weer een hoop extra spullen verkopen. Zo is het ook. Maar het kan je ook een hoop geld opleveren. Ik weet niet of je het verhaal in Amerika een beetje hebt meegekregen afgelopen week. Maar dan kocht een man via een soort van marktplaats een schilderij voor $30. Nou, die plaatste hem in de woonkamer. En toen kwam een vriend van hem langs dat toevallig een kunstexpert was met de vraag: joh, hoe kom je aan dit schilderij? Want ik weet niet of je het weet, maar het origineel van dit schilderij is ooit kwijtgeraakt. En daar zoeken ze nog steeds naar, want ze hebben geen idee waar die is. Nou, je voelt hem aankomen. Mag jij raden waar het origineel was? Die had hij inderdaad in bezit, zonder het te weten. En nu wordt dat schilderij geschat op 2,5 ton. Toch mooi, dat iets van $30 ineens naar 2,5 ton kan veranderen. En ik alsnog probeer af te dingen bij 2,50. Ja, ik had er in ieder geval 1,50 of met de verzendkosten, weet je wel. En ze deed van 538 om deze ochtend lekker met wakker te worden. Lost Frequencies, de script, ze komen eraan. En hier is nieuwe muziek van Miley. Let's go.

Lost Frequencies van 538. Je hoorde Live It All. En Lost Frequencies komt uit België, waar je kan worden opgepakt als je vals zingt. Dat is echt waar, als je daar namelijk een straatartiest bent en je staat ergens op te treden. En dat doe je, nou ja, zacht gezegd niet heel goed. Dan vinden ze dat in België straatvervuiling en daar kun je gewoon een gevangenisstraf voor krijgen. Uit België hoorde je Lost Frequencies van 538. CNCO, Little Mix, ze komen eraan. En eerst Phil Collins.

0: 538, je hoort het zomaar ze Ragged & Lento. En goedemorgen, Clio van Luit hier met zometeen muziek van Macklemore en Ryan Lewis. Ook Teddy Swims komt eraan. En, nou, ik weet niet of je een klein geheimje kunt bewaren, maar binnen nu en, nou, laten we zeggen, 10 minuten, jouw kans op kaarten voor het Nederlandse elftal.
1: Na één week 538 Stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
3: Jij wint 2000 euro!
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
3: 15.000.
9: Potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
17: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen?

0: Hoe?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: met Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Ja, ik denk heel eerlijk, als je zelfs niks met het Nederlands elftal hebt, is dit denk ik wel een wedstrijd waar je toch heel graag heen zou willen. De wedstrijd Nederland-Duitsland. Haar wordt aankomende donderdag om 8:45 gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Uiteraard voor ons vanzelfsprekend helemaal uitverkocht. Maar we hebben nog een aantal tickets voor je liggen. En dan kun je het hele weekend hier bij 538 kans op maken. Als je de oproep voorbij hoort komen, de scheidsrechter sluit, dan moet je bellen met de studio 0909-3000-538. En dan kan je vertellen, die telefoon kun je aardig dichtbij houden, want...
1: Beleef Nederland-Duitsland in het stadion. Bel nu 0909-3000-538.
0: Ja, ik zou zeggen, bel maar 0909-3000-538 om kans te maken op kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland aankomende donderdag dus in de Johan Cruijff Arena.

0: Ja, 538 met nieuwe muziek van Adela. Je hoorde Eend in L.A.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Het hele weekend geven we hier al kaarten weg op 538... voor de wedstrijd Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena... aankomende donderdag. Hoor de scheidsrechter sluiten, dan moet je bellen met de studio 0909-3000-538. Ben, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog een beetje een jetlag, net terug van vakantie. Curaçao ben je geweest, ja. Hè?
3: Heerlijk.
0: En je bent net een dag terug en toen dacht je... kijk, dit zijn mijn kansen om kaarten te pakken.
3: Absoluut.
0: Lekker zeg. Wat heb jij zelf met voetbal?
3: Ja, ik ben zelf voor Heerenveen. In de arena hebben we een puntje gepakt tegen Ajax. Dus het brengt geluk dat ik er ben.
0: Au, ja, dat weet ik nog, ja. Ja, ik ben Ajax-ziet. Dus,
3: ja, wat een leuke wedstrijd. Dus hopen dat het een leuke wedstrijd is om misschien naar te kijken natuurlijk.
0: Tussen Nederland en Duitsland bedoel je?
3: Ja.
0: Ja. Wat verwacht je er eigenlijk van? Ik moet zeggen, ik verwacht er wel veel van. Die Duitsers zijn natuurlijk ook wel... het is niet meer wat het was. Maar goed, dat is met Nederland natuurlijk ook niet in de tijd van Robben en zo.
3: Nee,
0: maar,
3: ik
0: denk dat ze wel aan elkaar gewaagd zijn.
3: Ja, ze zeggen dat Duitsland met twee verschillende teams gaat spelen. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen.
0: Ja, een A- en een B-elftal, hè?
3: Ja. Dus het zal mij benieuwen wie er op het veld staan en wat Nederland ervan gaat maken.
0: Laten we eerlijk zijn, Ben, als ze een B-elftal tegen Nederland op gaan stellen, dan hebben we het wel heel slecht gedaan, hè?
3: Ja, dan zie je ons niet zitten.
0: Ben, je moest ervoor bellen 102 zijn en ik heb goed nieuws voor je. Dat ben je!
3: Kijk, helemaal top.
0: Gefeliciteerd,
3: die
0: jongen.
3: Die blijven in de arena in ieder geval.
0: Je gaat ze aanmoedigen, ja?
3: Absoluut.
0: Gefeliciteerd Ben, je wint twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland... aankomende donderdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En jij gaat dus die gasten gewoon de overwinning in schreeuwen dus.
3: Absoluut. Ik reken erop. Ik ga ervoor.
0: Nou, lekker. Nog even belangrijk. Wie ga je meenemen?
3: Ja, even kijken. Maar ik denk dat ik mijn meisje meeneem.
0: Hangt er vanaf hoe lief ze je doet tegen je deze week?
3: Ja, precies. Even kijken hoe aardig ze is deze week. En dan ga ik lekker in mijn eentje maken een mannenavond van.
0: Ben, veel plezier daar. En juist naar de overwinning toe.
3: Cool, Ben.

0: schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets €200, please.
14: Zei jij nou €200?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal gewoon.

0: maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
17: 538 Nieuws. 8 uur.
18: De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 3.
4: Best wel goed.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.
5: Kilian van Laar.
6: Met zo meteen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Taylor Swift komt eraan.

Hey, zou jij betalen voor straatafval? Nou, waarschijnlijk is je eerste reactie net als die van mij. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als dat je zou denken. Taylor Swift die trouwde een tijdje geleden in New York. En nu is er dus een man geweest die allemaal afval heeft verzameld dat in de buurt lag van de plek waar Taylor Swift trouwde. Dat verkoopt hij nu in kleine doosjes. Echt alles komt voorbij. Hè? Sigarettenpeuken, kauwgom, papiertjes. Zelfs een gevonden ovulatietest staat nu te koop. En ja, echt waar, fans zijn er nog zo gek om ervoor te betalen ook nog. $25 kost zo'n doosje. Met nog een keer €10 per zendkosten. Dan mag jij een keer raden hoeveel doosjes hij inmiddels alleen verkocht. Nee, niet 100. Nee, 200 ook niet. Nee, 1000 ook niet. 13.000 doosjes! Ah, dat is toch krankzinnig? Als je al zijn gemaakte kosten eraf haalt, heeft hij inmiddels een winst gemaakt van €32.000. Als ik dit hoor, ga ik vanavond hier ook nog de straat op. Ik bedoel, Gordon heeft hier ook rondgelopen. Het zou een hoop opleveren, denk ik. Jongen, de Taylor Swift van 538. Dit is nieuwe muziek van Bente. De favorite heet Parachute. Okay.

Jouw 538 met nieuwe muziek van Sienna Sparrow. Je hoorde Great Expectation. Stellingen van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is: Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee? Stelling 2 deze ochtend is waar. Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1, of ga je toch voor stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor het antwoord zometeen. Ook Nate Smith en Shakira komen eraan. En eerst Clean Bandit en Jazz Glimmer 538. Dit is Redder B.

Zet bij 538. Je hoorde Fix What You Didn't Break. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Als je denkt dat het waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het laten weten via de gratis app van 538. Stelling 1 op 538. Je hoorde Fix What You Didn't Break. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Als je denkt dat het waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiel.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga ik je mis.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpakket.

0: geld van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
2: 538.
3: Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kans naar zijn kennisquiz. Eerst...

0: Danny van Max van 538, Jordan Sweet with Psycho. Stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. En stelling 2 is, octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kilian.
0: Alles lekker daar deze zondagochtend?
1: Ja, joh, lekker vroeg wakker, hè, zoals het hoort.
0: Zoals het hoort, ja. Ik moet zeggen, als het mijn werk niet was geweest, had ik op de zondagochtend nu nog zeker in bed gelegen, denk ik.
1: Ik ben eigenlijk door de week altijd om 6 uur ongeveer uit en in het weekend om 7 uur.
0: Oh, dan is het uitslapen inderdaad, ja.
1: Daarom.
0: Lekker. Wat zijn de plannen vandaag?
1: Wij gaan zo meteen lekker op pad en we gaan eens kijken of we hele mooie paddenstoelen kunnen vinden in het bos. En dan met de camera op de buik gaan liggen en klikken maar.
0: Wat foto's maken van paddenstoelen?
1: Ja.
0: Wat leuk. Ja. Doe je dat vaker?
1: Wij proberen het ieder jaar wel een keer of 3 te doen, ja.
0: Oké, en waarom dan precies paddenstoelen?
1: Daar kan je hele mooie foto's van maken, joh. Een beetje apart licht eromheen zetten. De onderkant is vaak mooier dan de bovenkant. Tenzij je de kabouterpaddenstoel hebt met die rood met witte stippen.
0: Ja.
1: Ja, dan wil je de bovenkant hebben.
0: En heb jij dan ook nog een lievelingspaddenstoel of is dat heel gek om te vragen?
1: Dat zijn de hele kleintjes en dat zijn dan de porseleinpaddenstoeltjes. Zeker als ze een klein beetje vochtig zijn, dan glimmen ze zo verschrikkelijk mooi. Nou, dan zet je licht erachter.
0: Ja,
1: dan krijg je een beetje spookachtig beeld.
0: Ik vind het mooi, maar ik heb helemaal niks met paddenstoelen. Maar als jij het vertelt, heb ik nu ook gewoon zin om een camera te kopen en paddenstoelen te gaan fotograferen. Ik ben er wel helemaal enthousiast van.
1: Ga dan zometeen gezellig mee, joh.
0: Ja, nou ja, ik zit erover na te denken nu, ja, inderdaad. Hé, hey Marcel, ik heb 2 stellingen voor je. Stelling 1 is, Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. En stelling 2 is, octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Ik gok stelling 1, Lego en de meeste bandjes.
0: En waarom dan?
1: Nou, als ik zie hoeveel Lego verkoopt en hoeveel auto's er op de wereld rijden, dan denk ik dat Lego meer autootjes nog op de wereld heeft staan dan dat wij gewoon aan normale auto's hebben rijden.
0: Dan heb ik goed nieuws voor je, Marcel. Je hebt het hartstikke goed.
1: Hey, dat is leuk.
0: Sterker nog, Lego staat zelfs in het Guinness World Records boek als grootste bandenfabrikant ter wereld. Ze produceerden sinds 2006 ongeveer 306 miljoen rubberen banden per jaar. Nou, dat is inmiddels in 2010 opgelopen tot 381 miljoen. Even ter vergelijking, grote fabrikanten zoals bandenfabrikanten zoals Michelin, Bridgestone, Goodyear, die maken ongeveer 180 tot 190 miljoen banden per jaar.
1: Zo, dat zijn er wel heel wat.
0: Ja, en Lego heeft dus nog vorig jaar bevestigd dat ze zelfs tot op de dag van vandaag nog steeds 300 miljoen banden per jaar maken. Dat is bijna gewoon 1,5 keer zoveel als wat al die andere fabrikanten doen per jaar.
1: Nou, als ze die nou eens onder de fatbike zetten, zijn we wel een heel groot probleem, man.
0: Marcel, het masker is voor jou, jongen. Veel plezier vandaag.
1: Hey, dankjewel, jij ook. Fijn uitzending.

Show 538 met Douwe Bob. Je hoorde No To Self. En zo meteen naar 9e. Tijd voor het beste van Evers & Co. En ook goede muziek staat voor je klaar. Whitney Houston, Junior Jack, ze komen eraan. En eerst DJ Gosha. DJ Gosha.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt de Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
18: De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
12: 58 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen wel snelheidscontroles. Even oppassen deze zondagochtend. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. De A4 Pernis richting Schiedam bij 71.7. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 8.0. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
21: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
20: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
23: 538 Stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 3.
25: Best wel goed. Weet jij al wie je

Summer City en Self-Aware bij 538. Goedemorgen. Zondagochtend het beste van Evers en Co. En de lekkerste hits om mee wakker te worden. Nye Lauren, onderweg naar Whitney Houston.

0: 538 met Nylorn en This Town.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Hey, goedemorgen, zondagochtend. Met welk woord zou jij deze week omschrijven? Dus als je deze hele week even door je hoofd heen haalt, welk woord zou dat dan het beste omschrijven? Edwin en Kobus, je hoort ze iedere vrijdag vanaf 2 uur bij 538. Zij kozen voor de woorden streektaal, kiezen en verlies. En het woord verlies van Edwin, dat wordt opgevolgd met hele mooie woorden. Maar waarom heeft Henk nou gekozen voor het woord streektaal? Streektaal?
2: Ja, dat was van de week in het nieuws. Ze hebben Jip en Janneke hebben ze vertaald in het Urks.
0: In het Urks, ja.
2: Het was al in het Twents en het Sallands ook verteld. Bij jullie toch het Sallands?
3: Ja, zeker.
2: Dus je kan al in je streektaal.
3: Eindelijk kan ik het ook begrijpen, Jip en Janneke.
2: Ja, precies. En nu ook in het Urks. Maar dan heet het niet Jip en Janneke. Maar dan heet het Jip in Janneke.
3: Jip in Janneke.
2: Jip in Janneke. Er is meteen een beetje seksuele voorlichting.
3: Net als in Duitsland zeg maar Jip und Janneke. Dat is eigenlijk een beetje de aanpassing.
2: Ja, ja, precies.
3: Jip in Janneke.
2: Jip in Janneke,
3: oké.
4: En die hond, heet die nog gewoon Taki?
3: Of Taki?
2: dat zou best kunnen, ik weet het niet.
3: Ja, ja, die zit vast, toch?
4: Ja, nee, die hond heet Taki.
3: Van oh, Jip in Janneke.
2: Ja, ik weet het niet. Ja, haast wel.
4: Mijn woord is kiezen.
3: Kiezen, ja.
4: Nou, we komen er in de quiz ook nog wel op terug, naar die algemene beschouwingen gekeken. En ik, kijk, ik snap dat je een keuze moet maken soms, maar dan denk ik, oké, je kiezen zitten links en rechts.
3: Ja, zit links
4: en rechts. Maar er is ook nog een midden.
2: Ja,
4: en niemand heeft het meer over het midden. Het is midden. Of je bent naar links, of je gaat naar rechts.
3: Ja, dat is aan de hand op dit
4: echt
3: moment, hoor.
4: Belachelijk.
3: We zijn er nog lang niet uit.
2: Nee,
4: dat zeker
3: niet. We zijn
4: er
3: nog lang niet uit.
2: Wordt vervolgd.
3: Wordt vervolgd, ben ik ook bang voor. Ja, mijn woord, mensen. Mijn woord is, je zag hem denk ik wel aankomen. Mijn woord is verdriet.
2: Ja.
3: Want dat was er heel veel deze week.
2: Nou.
3: Ben Saunders, natuurlijk.
2: Absoluut.
3: Daar komen we straks nog even op terug. Maar ik denk jullie begrijpen, misschien niet iedereen, maar dat zal ik er nu uitleggen. Ik kom natuurlijk aan deze uitzending terug op het overlijden van Martina Koeman. Afgelopen week. Ja, niet iedereen zal dit weten, maar ik ben al heel lang heel goed bevriend met Ronald en Martina. Dus vandaar dat ik vind dat ik hier nu wat moet zeggen. Op mijn plek, deze plek hier op de radio. En er zijn al heel veel dingen gezegd. Ontzettend veel reacties gekomen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien. Internationaal ook, hè.
2: Ja.
3: Uit alle delen van de wereld hebben we natuurlijk op zoveel plekken gewoond en geleefd en gewerkt. Het zegt natuurlijk ook iets over hoe geliefd Martina was. En dat is mooi, ik kan dat namelijk bevestigen. Martina was een geweldig mens. Ze was al lange tijd ziek. En ik heb gezien hoe ze die ziekte gedragen heeft. Hoe ze dat dapper en ongelooflijk moedig heeft gedaan. Hoe ondraaglijk het soms ook was. Martina heeft gestreden, ze heeft geleden maar. En dat vind ik het mooie. Ondanks dat heeft ze vooral geleefd. Want dat was wat ze wilde. Ze wilde gewoon leven. En met leven bedoel ik niet ademen. Dat je blijft leven. Dat je er bent. Nee, ze wilde leven. Leven, leven. Genieten. Voor datgene wat het allerbelangrijkste voor haar was. Haar gezin, haar man, kinderen, kleinkinderen. Ze wilde gewoon genieten. Mooie dingen doen en herinneringen maken. En dat heeft ze gedaan in haar leven. Geweldige herinneringen gemaakt. Ze zijn op fantastische plekken natuurlijk geweest. Geweldige dingen meegemaakt. En wat ze mooi is, heeft in het maken van die herinneringen zoveel mensen meegenomen. Zoveel mensen deelgenoot gemaakt van die herinneringen. Mij ook. We hebben fantastische dingen gedaan. In Nederland, in Barcelona. Op andere plekken op de wereld. Het maakt ook niet uit, want als Martina erbij was dan... Ach ja, dan voelde je eigenlijk altijd wel een beetje thuis. Martina, altijd zichzelf. Ik ken niemand die met zo'n stralende glimlach... jou keihard in je gezicht de waarheid kon zeggen. En dan met een schaterlach weer op dingen terugkomen. En dat maakte niet uit waar het over ging. Dat kon over je kleding gaan. Of over je luggie, zoals ik het noemde. Maar dat mocht niet, want het was een geurtje. Bij Martina. Het was een geurtje. Martina, altijd recht door zee. Gewoon eerlijk en direct. Afgelopen weken ging het slechter met haar. En gelukkig in het bijzijn van haar gezin. Dat haar zo dierbaar was. De keren dat ik er was, de afgelopen tijd... zei ze steeds als ik wegging, zei ze van... ik zie je nog wel, hè? En dan wist ik, het zit goed. En dacht ik, ja, zeker, ik zie je nog. En afgelopen zaterdag was ik bij haar. En ze zei het niet meer. Want ze wist het. Ze voelde dat het niet meer zo zou zijn. En ik wist het ook. Afgelopen dinsdag overleed ze 65 jaar. Dat is natuurlijk veel en veel te vroeg. En ik heb er best wel vaak nagedacht over wat is nou te vroeg. Ik denk dat het niet alleen maar leeftijd gebonden is. Te vroeg is als je iemand niet kan missen. Dus het is altijd te vroeg. Het is altijd te vroeg. En ik sta hier nu op vrijdagmiddag. Mijn plekje. Met jullie, gelukkig. Met een glas witte wijn. Of zoals dat in de familietraditie heet. Een beukertje. Een beukertje. Want ik wil proosten met een lekker wit wijntje. En ik weet, het is 2:10. Maar voor sommige dingen is het nooit te vroeg. Ik wil proosten op het leven. Maar vooral op een geweldig mooi en lief mens. Lieve Bertina, bedankt voor alles. Bedankt vooral dat je was wie je was. Want je was wie je was. En zo zul je voor altijd blijven.

0: Natasha Benningfield en Unwritten bij 58. Joh, wat hebben Roxy Dekker en Chantal Jansen te maken met heel veel geld? Dat hoor je zo meteen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zijn jij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
17: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
17: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart...

0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: te landen.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Nee, niet Roxy Dekker. En ook niet Chantal Jansen. Het zijn de verkeerde antwoorden op de vraag: welke stem zit in deze gouden koffer? Weet jij wel te raden welke stem erin zit? Dan win je een waanzinnig geldbedrag in 538 Stemmenjacht. De allerspannendste zoektocht van Nederland naar keiharde cash. Een prijzenpot van 100.000 euro. Jij kan meespelen door je nu aan te melden via 538.nl... of via de gratis app van 538. En als je dat hebt gedaan, jezelf aanmelden, dan kun je dus meteen checken welke namen al zijn genoemd. En ja, staat jouw suggestie ertussen, dan weet je, tijd om verder te zoeken. 538. Dus meld jezelf aan. En wie weet speel jij morgenochtend vanaf 6 uur wel mee met 538 Stemmenjacht.

0: Somjeu en Feels Part 2. Goedemorgen. 538 op je zondagochtend. Bakkie koffie, de lekkerste hits. Mijn naam is Marnix. Somber voor je onderweg naar Jay-Z en Alicia Keys.
1: Yeah.

bij Radio 538. Hey, Frans Bauer, die ken je waarschijnlijk wel van... Heb je even voor mij of heb je een van zijn covers wel voorbij zien komen van Rammstein? Maar geloof me, Frans Bauer heb je nog nooit eerder zo horen zingen. En je hoort het zo in het beste van Evers & Co.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: De domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/

0: Lesbusiness.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: De Beter Pick-a-Bally.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks 13,49. We doen met je mee. Plus, overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het nieuws op 538.
9: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld, wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Dus even oppassen op je snelheid op de A2. Weert richting Echt, 202.3. A4 Pernis richting Schiedam bij 71.7. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 8.0. En ook oppassen op de A28. Hogeveen richting Meppel, 122.5. En voor het hele overzicht check je de app van Flitsmeister.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: De 538 stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 3.
17: Best wel goed.
16: Weet jij al wie?

binnenkort een country nummer aan van Frans Bauer. Want Ella Langley, die je hoorde bij Choose in Texas 50, dat is toch een country nummer. Maar ja, Edwin Evers draaide deze vrijdagmiddag ook tijdens Evers Co. Alleen de verkeerde versie, want ja, en de computer van 50 staan ook de nummers, maar dan zonder de zang. Die had hij per ongeluk aangezet. En gelukkig wist Frans Bauer daar wel raad mee.

Chesto en Eva Max, de motto bij 538. Het beste van Evers en Co. Niet alleen iedere zondagochtend op de radio, maar ook gewoon de hele week door, hè, op Instagram. @Evers en Co. Krijg je Edwin Henke Kobus te zien tussen alle honden- en kattenvideo's. Leuk man. Rosé, Bruno Mars, hoor je naar R.E.M.

0: Rosé, Bruno Mars en Apathé bij 538. Hey, Frans Bauer die verklapt een geheim over iets wat je waarschijnlijk nog niet wist. Wat dat geheim is, dat hoor je zo. En ook de Bausa is voor je onderweg. En morgenochtend gaan we verder.
1: Na één week 538 Stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, dat is goed.
0: Jij wint 2000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
14: nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Nu superdeals bij Jumbo.

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: 538 Marnix Westhuis.
10: En goedemorgen, Duncan Lawrence. Hoor je naar de pauze? Dit is

0: Duncan Lawrence en Arcade.
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Goedemorgen, 538 op je zondagochtend. Vanmiddag weer actie in de Eredivisie. Onder andere Feyenoord tegen FC Utrecht. En komende donderdag, dan speelt het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena, over voetbal gesproken, tegen Duitsland in de Nations League. En tickets voor die wedstrijd, om er komende donderdag dus bij te zijn, die scoor je vandaag nog de hele dag bij 538. Ja joh, supergezellig. Kaarten voor het Nederlands elftal, die win je hier. En best van Evers en Co, Frans Bauer zometeen. En dit is Corona.

0: en door het oog van de nacht bij Radio 538. Hey, heb je even voor mij, die ken je wel toch? Liedje van Frans Bauer. Dat nummer zou blijkbaar voor iemand anders zijn. Frans Bauer deze week namelijk in de studio bij Edwin Evers in Evers & Co. Iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538, de aftrap van je weekend. En ja, Frans verklapt daar dus een geheim over zijn grootste hit.
1: Klopt het dat heb je even voor mij origineel niet voor jou bedoeld was eigenlijk?
2: Dat klopt. Heel wat jaren geleden, ik weet het nog als de dag van gisteren, kijk ook weer kippenvel van als ik erover praat. Ik was in de studio bezig en Emil Hartkamp schreef dit liedje.
1: Ja.
2: En ik was eigenlijk direct verliefd op het liedje. Want ik vond het echt een ongelooflijk leuk liedje.
1: Ja.
2: Maar Emil zei van, ja, dit is eigenlijk niet voor jou, Frans. Ik heb de opdracht gekregen om een liedje te schrijven voor Jody Benal. Want die had net een mega groot succes met Kissy Canoy.
1: Oh ja,
2: er moest een opvolger komen.
1: Okay.
2: Maar die middag zou dan zijn manager, Wout van Dolewit, die zou naar Arnhem afreizen om het liedje te luisteren. En als die hem niet zou willen, dan mocht ik zeg maar het liedje opnemen. Nou, ik heb de hele middag daar gewacht. Ik ben daar niet weggegaan.
1: Nee,
2: ik heb daar koffie gaan drinken. Een rondje gereden. In ieder geval.
1: Zijn banden leg geprikt.
2: Rond een uur of 6:30. Ik was nog steeds in de studio. En de goede man die reed weg. En ik was natuurlijk super benieuwd.
1: Ja.
2: Dus ik was richting Emil. Ik zei, en? Ja, ze wil het nummer niet. Dus Emil was eigenlijk een soort van teleurgesteld. En, maar, ik zeg, maar mag ik het dan hebben? Nou ja, natuurlijk maar mag jij het hebben. Dus ik heb het die avond ook nog opgenomen.
1: Nee.
2: En ja, eigenlijk wat daarna gebeurde is wel geschiedenis.
1: Zo.
2: Want ik bracht het uit. En toen was het mijn eerste flop. Het deed eigenlijk niet veel. Want ik was natuurlijk levensliedzanger. Ik was bekend van, als sterren de hemel staan, dan dagen 1000 dromen, broodrozen vallen tranen.
1: Ja.
2: En in één keer kwam ik met een liedje wat eigenlijk mijn fans, ja, die dachten van, die is helemaal doorgeslagen. Hij komt nu weer met, heb je even, dat begrepen de fans niet.
1: Nee.
2: Nou, dat duurde even en toen kwam een Reinoud Oerlemans, die kwam op het idee om van mij een real-life soap te maken.
1: Oh.
2: En toen is dat liedje als lieder is bedacht in de intro.
1: Ja.
2: Ja, en vanaf dat moment was het hek over de dam. Dat was echt bizar.
1: Oh, ongelooflijk. En die avond dat jij dat opnam, was het toen al zoals het uiteindelijk was
2: het precies zo, precies zo.
1: En wat Jody Benal zong natuurlijk toen in het Engels. Was het oorspronkelijk een Engelse tekst?
2: Nee, het was een Nederlandse tekst.
1: Maar het was een Engelse tekst.
2: Ik heb begrepen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Het liedje was zo zoals het is. En ik, ja, ook met die trommels ook al.
1: Ah, dat is toch
2: het was gewoon echt bizar. Het is, als je erover gaat nadenken, het is zo'n eenvoudig liedje dat je bijna denkt van, ja, ik had dit ook kunnen bedenken. Maar niemand doet het natuurlijk.
1: Dat is altijd als je iets hoort en dan achteraf denk je, ja, maar ja, bedenk het maar eens.
2: Ja, ik moet ook zeggen, elke keer als ik op het podium sta ook, ik word er zo blij van.
1: Ja.
3: Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 50.

0: Shakira en Zoo bij 538. Goedemorgen, Marnix hier. Dankjewel dat je het weekend viert met 538. En nog voor de lunch maak jij kans op deze twee tickets.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee.
3: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
4: Ja. Is donderdag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Duitsland.
4: Alle info 538.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen, verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare kook zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het nieuws op 538.
16: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is al druk op de wegen. Vertraging gemeld op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Harmelen. Ongeval daar zorgt voor 31 minuten vertraging. Sterkte als je erin staat. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. Door grenscontrole 8 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda bij Feyenoord. 9 minuten vertraging. En er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dankjewel voor het doorgeven. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Veert richting Echt 202.3. A4 Leiden richting Amsterdam 24.7. A27 Almere richting Hilversum 112.4. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
20: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengwerf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 3.
8: Best wel goed. Weet jij al wie...

iedere zondagochtend tot aan de lunch. Deze week groot in het nieuws, waarschijnlijk heb je het ook al meegekregen. De Nederlandse topadviseur van de Sint zoekt een vervanger. En er is een bekende Nederlander, die ziet zijn rol daarin wel. Wie dat is, je hoort het binnen nu. En 7 minuten bij 538, ook Bente komt eraan naar die patchmode.

0: Twente. En 3, 2, 1 bij 538. Hey, wie oh wie wordt toch die nieuwe Nederlandse topadviseur van de Sint? Dan gaat het over in Evers en Co. Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538 met de aftrap van het weekend. En ja, dan gaat het met de stamtafel over die belangrijke functie die deze week in het nieuws is. Dat ligt achter ons even kijken. Hallo?
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, goedemiddag. Nou, fijn dat jullie zijn. Wat even leuk, want meneer Klaver is er vanmiddag ook bij.
3: Ja, ja. Nou,
4: nee, toch.
3: Ja. Ik vind het leuk om je te zijn.
4: Ja, helemaal niet leuk.
3: Maar ik zeg al op voorhand, nou, ik doe nergens aan mee.
4: Nou.
3: Wat? Nee, ik doe nergens aan mee. Kijk, ik vind het leuk om je te zijn.
4: Niet te geloven.
3: Maar ja. ik hou me afzijder. Maar u bent hier met allerlei mensen van allerlei pluimage.
0: Ja, met Frans Bauer is er.
3: Prima, ja. Maar het is niet mijn keus.
0: Nee, maar we kunnen toch even, we zijn hier gezamenlijk om.
3: Ja, kijk, u kunt er wel een probleem van maken, maar ik doe gewoon niet mee.
0: Nee, kijk, ik maak er geen probleem van. Maar
3: nee,
0: ik
3: vind, nee, maar u kunt het blijven proberen, maar.
0: Ja, maar meneer Klaver,
3: ik haak af.
4: Ja, nou, ik moet u zeggen, hoe minder die zegt, hoe beter het is, Jesse Klaver.
1: Nou, gezellig, daar
5: schieten we niet veel mee op.
6: Nou, wordt er een gezellige middag.
1: Nou, dat zeg ik.
7: Nou, ja, het was wel afgelopen week een mooie troonrede van de koning.
0: Ja, zeker.
1: Nou, er waren twee koningen, want Corrie Konings was er ook.
0: Ja,
1: waren eerst mensen die dachten dat ik dat was.
0: Dat is even leuk, want Corrie is hier. Corrie, je hebt een geweldige tijd daar gehad, hè?
8: Mooi was die tijd.
7: Ja, mooie tijd.
5: Oh, met een heerlijke stem.
6: Nou, ik word persoonlijk nog liever onweer. Hè, ja, goed.
9: Nou, ik zou je zeggen, die Corrie Konings, die zat de hele tijd naar mij te knipoogen. Dus ik weet er niet van.
0: Meneer Van
7: Wil. Ja, nou, ik lees hier net in de krant. Ja. André Hazes leeft 5 jaar zonder drank en drugs.
0: Ja!
5: Oh, nou, dan zal er wel een winstwaarschuwing komen van de gal en gal.
7: Nou ja, en drugs dus.
0: Ja.
7: Ik denk dat Bolle Jos ook niet blij is.
0: Ja, Harry, dankjewel.
3: Als ik nog even wat mag zeggen, ik hoor het allemaal. Ja, Bolle Jos, André Hazes, allemaal leuk. Maar
0: ja.
3: Ik doe dus nergens aan mee.
0: Nee,
4: hou je smol dan.
3: Ja, dat is niet gezien.
0: Dan ook. Goed, we moeten een nieuwe Sinterklaas hebben.
5: Oh, ja.
0: Ja, Stefan de Wallen, die stopt ermee.
5: Ja. Misschien iets voor Maarten.
9: Caroline, zal ik even het woord voeren namens de BBB? Want ik ben de fractievoorzitter.
1: Ja, maar nou, ik denk dat het tijd wordt voor een Sinterklaas de Vallende Dam.
6: Nou, ja, het hele Sinterklaasfeest is natuurlijk een volkomen stupide feest. Maar ik ben wel de enige hier in dit gezelschap die de leeftijd heeft om de rol van deze zogenaamde goedheiligman enigszins overtuigend neer te zetten.
5: En ik denk dat de rood jou ook goed staat.
6: Ik denk wel dat er wat veranderd moet worden aan de liedjes.
0: Ja, nou, dat is
6: Piet
0: al
6: ging uit fietsen, toen knapte zijn band.
0: Ja.
6: Ja, dat gaat niet meer op. Ze fietsen tegenwoordig allemaal op zo'n fatbike. Ja. Met van die dikke banden. Dus dat gebeurt praktisch niet meer.
0: Niet meer lekker. Nee, goed.
6: De zak van Sinterklaas vind ik weinig inclusief.
0: Maarten.
6: We weten niks van die Sinterklaas. Er heeft niemand ooit het lef gehad om onder die jurk te kijken. Ja. We weten überhaupt niet of de beste man een zak heeft.
0: Nou, Maarten, dat hoeft
6: niet. Daar wordt aan de deur geklopt.
0: Aan de deur geklopt, ja.
6: Wordt helemaal niet aan de deur geklopt. Iedereen heeft zo'n ringbelcamera.
0: Ja, maar dat
6: met een beetje pech zie je nog net de buurman wegrennen als die aangebeld heeft.
0: Niet al die liedjes door te gaan nemen, Maarten.
6: Bovendien zit iedereen tegenwoordig met die witte oordopjes in. Ja. Niemand hoort nog wat. Nee. Dus hoor de wind waait door de bomen lijkt me volkomen overbodig. Bovendien mocht ik deze vrij zinloze rol op me nemen, is het natuurlijk evident dat de naam van het feest veranderd wordt in Sint Maarten.
3: Bovendien nog even inhakend op het Sinterklaasfeest. Dit kabinet deelt al veel te veel cadeautjes uit.
0: Meneer Klaver.
3: En daar doe ik dus niet aan mee.
1: Nee, dat weet ik nou.
3: Dus, op mij hoef je niet te rekenen.
0: Dat snap ik.
4: Nou, ik heb nog nooit op u gerekend.
0: Fijn, jongens, we stoppen ermee. Het is tijd. Dus mevrouw Koning.
5: Heerlijk, kunnen we lekker wijnen?
7: Lekker een witte bourgogne.
1: We trekken een krakkertje met paling.
0: We trekken een flesje open.
3: Ik wil heel graag meedoen met wijn drinken.
9: Ja, nee, maar zo werkt dat natuurlijk.
4: Meneer wil wel wijn drinken.
0: Ja, precies.
3: Ja, maar dan zult u er wel heel veel water bij moeten doen.
0: Ach,
3: na,
0: meneer Klaver, doe dan net zo flauw. Wat is dit nou?
9: Vervelend ventje.
0: Nou, we moeten door.

0: Rihanna, Love the Way You Lie bij 538. Binnen nu en een kwartier jouw kans op tickets voor het Nederlands elftal komende week.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: De Beter Pickabillies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
13: Spotlight. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness?

0: van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: 538. Marnix Westhuis.
8: Onderweg naar de lunch met Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Morris, you're the middle bij 58. Deze hele zondag maak je kans op tickets voor het Nederlandse elftal. Komende week spelen ze tegen Duitsland voor de Nations League in de Johan Cruijff Arena. En jij kan erbij zijn als je de oproep hoort en belt naar de studio.
1: Beleef Nederland-Duitsland in het stadion. Bel nu 0909 30538.
0: Nou, bel het maar. 0909.

0: Lucas en Steve en All I Know bij 538.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Deze hele zondag maak je bij 538 nog kans om het Nederlands elftal live te zien spelen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Deze donderdag nemen ze het op tegen Duitsland in de Nations League. En hoor je dus vandaag nog de scheidsrechtersfluit? Dan bel je naar de studio en die hoorde Rob ook. Rob, goedemorgen, je zit in de auto. Waar naartoe gaat de rit?
3: Ik ben onderweg naar huis. Ik moest even boodschapjes doen, hè.
0: Ah, en wat staat er? Wat is het meest gekochte product in jouw winkelmand?
3: Nu even kip.
0: Oh, kip. Lekker,
3: kip,
0: man.
3: Kip voor een lekkere overmaaltijd.
0: Oh, nou, als je over hebt, ik hou me aanbevolen, Rob, voor een lekkere kip uit de oven. Lekker, zeg.
3: Ja, dat is goed. Ik stuur wel het restje op naar je.
0: Ik ga ervan uit dat je dus kunt koken. Hoe zit het met de interesse in voetbal, Rob?
3: Ja, hartstikke top natuurlijk. Ik moet je zeggen, ik heb vaak wedstrijden wel gezien, maar nog nooit eentje van het Nederlands elftal. Dus dat zou heel bijzonder zijn.
0: Oh, en waarom heb je nog nooit naar het Nederlands elftal gekeken dan?
3: Ja, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat ik nooit tickets kreeg.
0: Oh, dus je zou heel graag het Nederlands elftal willen aanmoedigen?
3: Zeker, heel erg graag.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je, Rob. Jij bent beller 80!
3: Echt? Top,
0: ja, man,
3: top,
0: je bent erbij! Geweldig. Gefeliciteerd, man. Je wint 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland tegen Duitsland donderdag 24 september in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
3: Echt geweldig, geweldig. Dankjewel, dankjewel.
0: Fijne zondag en veel plezier in de arena komende week.

0: 538, Sombar en Homewrecker. Onderweg naar de start van je zondagmiddag. De lunch, zometeen met Jordi en Lien.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrecht werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het nieuws op 538.
9: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 3 vertragingen. Op de A2 richting Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 16 minuten. Dan de A12 richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 12 minuten. En een vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten vertraging.
10: En voor de flitsinformatie check de Flitsmeister app.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 3.
16: Best wel goed.
7: Weet jij al wie?

0: met DJ Goya en Michiko. Het is 7:12. Zondagmiddag, Jordi en Lien hier. Op een zondag die zijn naam eer doet. Althans, hier in Hilversum schijnt het zonnetje. Hopelijk bij jou ook, hè. Zondag, zo'n dag van de week waarop het eventjes relaxed is. Waarop je gewoon blij bent, chill, weet je wel. Gewoon uitgeslapen waarschijnlijk. Misschien net zoals ik vanochtend gewoon lekker in het zonnetje even wezen hardlopen. Ja, en dan kom je in de radiostudio aan. En dan heerst er eigenlijk een soort van, ja, serene rust. Tenzij je Lien tegenover je hebt. Want Lien, ik zie een soort van donderwolkje boven je hoofd zweven.
1: Luister, er zit zweet op plekken waar de zon niet schijnt hier. Ik ben echt in blinde paniek hier naartoe gereden.
0: Hoezo?
1: Nou, omdat ik... Oké, ik check altijd heel netjes gewoon de weg voordat ik ga. Nou, ik had een kleine file op de A12, 6 minuutjes. Helemaal prima, had ik ingecalculeerd.
0: Ja, wacht even. Ze is zichzelf al aan het indekken.
1: Nee, nee. Ik zit in de auto. Ik denk, nou, ik ben eerder vertrokken. Helemaal prima. Ik zit in de auto. Ik zie die 6 minuten 10 minuten worden. Ik zie die 10 minuten 15 minuten worden. En die 15 minuten worden 20 minuten. En ik zie in één keer op die timer en dat ik om 12:00 precies aankom. Oftewel, te laat voor de show. En ik denk, ik zit echt blinde paniek. Ik denk, wat moet ik doen? Dus ik denk, ik ga tegen mijn Google Maps in en ik ga de weg af. Ik ga de polderweg in. Nou, ik de afslag genomen, de polderweg in, de provinciale weg. Ik ben ervan overtuigd, Jordi, dat zondagrijders een begrip is. Dat die mensen echt bestaan. Ik zit op die provinciale weg, zo'n eenbaansweg. 80 mag je daar. En ik zit gewoon achter mensen die heel rustig aan 60 zitten te rijden.
0: Ja, het is toch zondag gewoon, een beetje lekker van?
1: Nee, er moet radio gemaakt worden, Jordi. Ik zit niet 60 te rijden op een 80-weg voor mijn plezier. Vervolgens sta ik ook nog eens voor een open brug. Je verzint het niet. Je verzint het niet. Nou goed,
0: dus zo was mijn... Je mag ook wel gewoon toegeven dat je vanochtend gewoon net iets te lang hebt doorgeslapen. Dat je net iets te lang over je broodje hebt gedaan.
1: Het is gewoon niet waar.
0: Dat je daardoor net iets te laat bent weggegaan van huis.
1: Is gewoon niet waar. Nee, het is echt niet waar. Ik was eerder vertrokken en ik dacht echt, hoe kan dit op een zondag? Zondagochtend. Er staat 20 minuten file op de A12. Door wat? Het regent niet. Hoezo is er een ongeluk?
0: Lien, denk even aan je bloeddruk.
1: Ik moest het even bijten.
0: Even kalm. Het is zondagmiddag, chill. Tel even tot 10, haal even adem.
1: Je hebt gelijk. Ik was op tijd. Dat is het belangrijkste.
0: Zo klinken mensen trouwens wel als ze te laat komen. Dan smoesjes verzinnen.
1: Het is wel... was niet te laat.

0: Je krijgt even een kijkje in mijn brein bij sommige liedjes. Want ik maak bruggetjes in mijn hoofd soms. Jordi en Lien hier trouwens op de zondagmiddag bij 538. Jordi Adela en Ain't in L.A. Ja, ik kan er echt niks aan doen. Maar als ik aan Adela denk, dan denk ik aan...
1: Hey Adela, jij kent mij vast nog wel.
0: Ken je dat?
2: Wat? Ja, wat dat, zeg je dat?
0: Ja, als je het kent, dan lig je gelijk in de deuk. Maar als je het niet kent, dan denk je, ja, waar heb je het over? Dat is een meme geworden online. Je had vroeger had je een WhatsApp-groep, volgens mij was het. Een Jan Smit fangroep. En daar zaten fans in van Jan Smit. Maar die hadden dan onderling ruzie met elkaar. En Adela is een soort van meme geworden online. Want Adela was degene die dan ruzie zocht met de anderen en zo. Ja,
2: maar Jordi, was dit toen de Dode Zee nog leefde? Want ik ken deze meme niet. Ja, ik weet...
0: Gaat zo meteen maar even zoeken op het internet. Je gaat helemaal stuk. Maar dan ga ik je meenemen naar het volgende bruggetje. Ken je Righty Tighty, Lefty Loosey? Ken je dat? Ken je die uitspraak?
2: Nee.
0: Nou, Righty Tighty, Lefty Loosey is een bruggetje om te onthouden welke kant je een schroef op moet draaien. Met je schroeven draaien. Dus als je iets losdraait, dan draai je naar links. En als je iets vastdraait, dan draai je naar rechts. En dat klinkt heel logisch, maar soms, iedereen heeft het zelfs meegemaakt, als je aan het klussen bent of een IKEA-meubel in elkaar zet, dan ben je het soms gewoon even kwijt. En dan
2: altijd
0: moet je,
2: de verkeerde kant. Altijd.
0: Ja, nou, precies. Dus dan maak je in je hoofd het bruggetje Righty Tighty, Lefty Loosey. Dat is hoe ze dat zeggen. En dan denk ik dus altijd aan Stella Lefty. Ja, omdat het Lefty is.
2: Jouw hoofd af en toe.
0: Ja, dit valt ook eigenlijk niet uit te leggen. Goed, Stella Lefty, je voelde misschien al aankomen. Boston nu op 538.

0: Tiësto, Traffic, hoor je op 538. Je kan zo meteen meespelen met een supermakkelijk spel waarvoor je eigenlijk maar 6 woorden hoeft te roepen. Nou, dat klinkt als iets wat wel lukt volgens mij, toch?
1: Nou ja, het is dus mijn allereerste keer dat ik deze mag presenteren. Dus ik dacht, weet je wat? We zoeken een associatie met iets wat dicht bij mij ligt. En dat is gamen.
0: Ja, als echte game nerd, Lien. Zometeen de eerste 10 associaties van Lien dus bij gamen. Weet je er minimaal 6? Dan maak je kans op prijzen.
2: Na 1 week 538 Stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
3: Ja, het is goed!
4: Jij wint 2000 euro!
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
6: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 15.000. Wat verdikken me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
12: Echt lekker.
11: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
18: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Jordi en Lean.
23: Major Lazer, DJ Snake, Lean On. Hoor je naar Temper City? Dit is zelf.

0: Jordi en Lean on Major Lazer, DJ Snake, hoorde je op 538.
1: De humor wordt er ook niet beter op zondagmiddag.
0: Jordi en Lean, dus voor de duidelijkheid hier op de plek van Martijn en Julia. Die zijn even een weekendje vrij. Maar we zijn meteen 10 tegen 1. Want waar denk je aan bij het woord gamen? Vandaag zijn we op zoek naar de 10 associaties van Lean bij het woord gamen. Omdat Lean, jij gamet eigenlijk voor je werk.
1: Ja, ik ben eigenlijk gaming content creator. Als ik niet aan het ouwe hoeren ben op 538.
0: Ja, ja. Livestreamer waar je voornamelijk heel veel games speelt. Dus ja, welke associaties heeft Lean met het woord gamen? Wil je meespelen? Stuur dan even 10 naar de 538-app. Dus 10 sturen naar de 538-app. Doe je zo meteen mee en maak je kans op mooie prijzen. Eerst hier Alex Warren met nieuwe muziek. Dit is Emerald Eyes op 538.

0: Lost Frequencies en Live It All op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Martijn en Julia. En waar denk jij aan? Bij het woord gamen. Dat is waar het gaat.
1: 10 tegen 1.
0: Dat is waar het om gaat in 10 tegen 1, voor de duidelijkheid. Want Lien, die naast mij zit hier in de radiostudio, is fervent gamer. En dat doe je eigenlijk ook voor je werk, want je bent Twitch livestreamer. Ja, er komen nu allemaal termen voorbij die we misschien heel kort even moeten uitleggen. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort van YouTube, maar dan voor livestreams. Waarbij mensen kunnen kijken naar hoe jij aan het gamen bent. Zo simpel is het.
2: Nou, je hebt het perfect uitgelegd. Dat is precies wat het is. Ik game, mensen kijken ernaar. Ja.
0: Nu is de vraag of wij een luisteraar aan de telefoon hebben, die denkt minimaal 6 associaties van jou goed te raden. Je hebt er in totaal 10 associaties met gamen. En Alex, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij moet er minimaal 6 goed weten te raden. Dan ga je er vandoor met prijzen. Alex, wat heb jij zelf met gamen?
3: Vroeger ben ik echt vervaand FIFA-speler geweest.
2: Oh.
3: Is nu wel wat minder geworden sinds de komst van de dochter. Maar we doen nog steeds heel fijn. We hebben de Switch 2 hier staan. Ah. En de PlayStation 5. En GTA 6 komt ook zeker nog naar binnen.
2: Oh, dit is een kenner. Ik hoor het al.
3: Lien, ik zie jou soms ook nog wel eens op TikTok voorbij komen. Dus ik hoop dat ik redelijk in je hoofd zit.
2: Alex, wat een prachtfan ben je. Nou, dit komt goed.
0: Oké. Alex, dan rest mij nog één vraag voordat we gaan beginnen. En dat is, ben je er helemaal klaar voor?
3: Jazeker.
0: Dan gaat de timer van 60 seconden nu lopen.
3: Controller.
2: Ja, zeker.
3: Console. Twitch.
2: Verder.
3: GTA 6. Spelletjes. E-sport. Switch 2. Xbox.
2: Ja,
3: PlayStation.
2: Ja.
3: Ubisoft. Oplader. Gezelligheid. Multiplayer. Online. Singleplayer, Mario, Luigi,
2: Mario.
3: Streamen, FIFA, Nintendo, Microsoft, YouTube, microfoon, Roblox.
2: Ga door.
3: Wat hebben we nog meer?
0: Denk wat ouderwetser. Dus.
2: Iets ouderwetser, ja.
3: Platform.
0: Op tafel, wat doe je op tafel in het echt?
3: Gezelschapsspelletjes.
2: Ja.
3: Bordspelletjes.
2: Ja, goed.
3: Sportspellen.
0: Wat moet je winnen om uiteindelijk te winnen? Je gaat van dingetje naar dingetje.
3: Ja, level up.
2: Ja.
3: Nog meer.
2: Je had echt zulke goede woorden. Kijk, het zijn natuurlijk mijn associaties met gamen. Maar ik moet zeggen dat jij echt veel betere dingen hebt bedacht dan dat ik hier heb opgeschreven.
0: Ja, wat gefeliciteerd. Je had er 7 goed.
2: Yes. Ja, je had er echt veel goed. We hadden er nog een paar. We hadden nog PC-games, computergames. Oh. Ik had nog Game Over, als je verliest. Mm. En ik had nog mobiele games. Maar voor de rest heb je alles geraden.
0: Nou, als ik zeg maar zou moeten luisteren naar Alex en dan naar welke associaties Lien heeft, dan denk ik dat Alex de gamer is. En dat
2: nou ja, precies, dat bedoel ik. Hij had veel betere woorden.
0: Ja, nou ja, lekker. Je gaat er vandoor met het 538 Tosti-ijzer. Komt jouw kant op. Veel plezier mee, hè?
3: Dankjewel. Komt goed.

0: Hot and Cold hoorde je op 538. Zometeen, na 1 uur, maak jij kans op kaarten voor Nederland-Duitsland.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee.
3: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
4: Ja. Is donderdag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Duitsland.
4: Alle info, 538.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: De Beter Pikkenbullies!
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling

0: alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 1 uur.
12: Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het nieuws op 538.
13: Dankjewel. Krijg de situatie op de weg. Op dit moment 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hoogt. 12 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 19 minuten. En de A67 tot slot richting Eindhoven tussen Schoonen en Geldrop. 15 minuten.
14: En voor de laatste flitsinformatie check de Flitsmeister app.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig. 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus? Zo. Oh, wat
17: een geld. 50.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 3.
23: Best wel goed.
22: Weet jij al wie het is?
21: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Druk op de knop in de 538-app.
24: Jordi en Lien.
13: Nou, zometeen gaan wij een vrijgezel koppelen aan iemand. Hoe dat zit, hoor je straks.

0: Justin Jackstyle, Turn the Lights Off, hoorde je op 538. 10 minuten over 1, Jordi en Lien hier op de zondagmiddag. En gisteren deden we een oproepje. Een oproepje voor vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde. Je kon je aanmelden via de 538 en dat heeft Bart ook gedaan. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Bart, jij bent vrijgezel, je bent op zoek naar de liefde. Zou je jezelf een beetje kunnen omschrijven?
1: Ja, dat moet ik op de beste manier doen. Ik ben sportief. Elke dag probeer ik wel een beetje buiten het balletje te trappen of iets anders te doen. En als ik dat niet aan het doen ben, dan zit ik achter de piano. Zit ik in de post een beetje.
0: Maar je bent dus muzikaal.
1: Ja, de Flash Future heet de band. En we spitten allerlei soorten muziek.
0: Allerlei soorten muziek, een beetje breed, maar waar moet ik een beetje aan denken?
1: Ik zit toevallig net het goede doel, België te oefenen. Voor de volgende repetitie.
2: Dus echt optreden zijn alles al?
1: Ja, zeker. Ja, duizenden mensen hebben we laatst...
0: Maar Bart, hou eens even. Als jij optredens hebt, duizenden mensen voor je, hoe kan dat jij nog vrijgezel bent?
1: Goeie vraag. Ja, omdat je dat toch achter zo'n piano schuilt en een topman die de show stil, denk ik.
0: Ja, oké, je zegt eigenlijk de frontman, de man die zingt waarschijnlijk, of de drummer, die gaan er eigenlijk altijd vandoor met de vrouwen.
1: Ja, sowieso. Dat denk ik wel, ja. Die drummers vooral, hè. Die gaan altijd...
0: Waar ben je nou op zoek, Bart?
1: Ik denk gewoon een meid waar het mee goed klikt. Dat klinkt heel cliché, maar dat is het wel. Ja, en waar je gewoon lekker mee kan kletsen, gezellige avond op de bank kan hebben, maar ook een gezellige avond op het terrasje kan zitten.
2: En wat is dan echt een red flag? Dus echt een afknapper?
1: Dat is natuurlijk... ik vind wel, als een vrouw of een meid niet echt luistert of interesse je toont, dan denk ik wel van is het voor mij snel klaar.
0: Nee, maar dat is belangrijk.
1: Er is een goed gesprek in te zitten.
0: We hebben denk ik wel goed nieuws, Bart, want wij hebben iemand gevonden voor je. Dat is Marieke. Marieke is 26. Een jaartje jonger dus. Is sociaal, spontaan, zorgzaam. Houdt van terrasjes, lekker eten, schilderen, weekendjes weg. En zij zoekt een positieve, sportieve en gezellige man die open communiceert. Nou, ik heb je even aangehoord, Bart.
1: Het is ongelooflijk.
0: Het is, toch? Ja.
1: Maar is dat schilderen van gewoon een doek schilderen of is dat de kamer schilderen? Want dat tweede komt natuurlijk wel handig uit.
0: Ik denk dat ze voor allebei open staat.
1: Kijk, oké. Okay. Ja, dat is positief ding.
0: En wat nou het feit wil, zij heeft zich dus opgegeven voor een nieuw Net 5-programma. Wedding in a Week. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
1: Ik heb het voorbij zien komen, ja.
0: Ja, nou, is een datingprogramma waarin singles worden gematcht. En in één week, ja, dat klinkt kort, dat is het ook, ontdekken ze of ze samen de stap naar het huwelijk durven te zetten. En kijk, Bart, jij klinkt als een serieus man. Klaar voor de volgende stap. Dus ik denk dat dit misschien wel een hartstikke leuke uitdaging voor je is.
1: Ik vind het wel spannend, denk ik. 7 dagen. Want dat is dan de eerste dag is dan ook meteen de ontmoetingsdag en dat is de eerste dag van de week.
0: Ja, dat is zeker weten. En de huwelijksreis erachteraan, zou ik zeggen.
1: Ik de prop heb meteen gehad, natuurlijk.
0: Als jij je op wil geven voor Marieke, dat kan dus. Bart, als jij het niet wil, dan is er misschien ook wel een 50 luisteraar die nu ook denkt van, Marieke, die lijkt me ook wel wat. Talpa.nl, daar kun je aanmelden bedoel ik, voor Wedding in de Week. En dan ben je gewoon binnen een week getrouwd, had ze strikt erom en klaar.
1: Wat gaat? Ik ga hem zeker aanmelden. Ja, dat vind ik wel echt een goede uitdaging.
0: Bart, hopelijk hebben je aan de liefde van je leven geholpen. En hopelijk ga jij trouwen in een week binnenkort bij Wedding in the Week.
1: Dat zou gaaf zijn. Oké, dankjewel.
0: Yes, fijn weekend, Bart. Doeg.
1: Ja, doei.

0: Afrojack, David Guetta en Hero op 538. Zometeen jouw kans op kaarten voor Nederland-Duitsland binnen nu en een kwartier.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf.

0: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: 538 Jordy en Lee.
2: Accent en Sarah, hoor je naar Ella Langby. Hier is Tuesday.

0: Daar zat ik natuurlijk even flink mis. Want het is allesbehalve vriendschappelijk. Nee, het gaat gewoon de bedoeling dat Oranje Duitsland gewoon vernedert. Gewoon uitschakelt. Gewoon huilend terug naar huis stuurt. Dat hopen we dan maar. Aanstaande donderdag. Jij kan erbij zijn dit hele weekend. Geven hier op 538 jou de kans om die kant op te gaan. En er ligt weer een setje van twee kaarten hier in de studio voor je klaar.
1: Hoor jij strakjes die scheidsrechtersfluit? Dan is het de bedoeling dat je direct naar de studio belt. 0909-30538. En we zijn op zoek naar beller nummer 100.
0: Beller nummer 100. 0909-30538. Nu nog niet bellen, want ik zie dat er nu alweer flink gebeld wordt. Nee, echt pas als je de scheidsrechtersfluit hoort. Binnen nu en, zou ik zeggen, 7 minuutjes.

0: Accent, Sarah, don't leave, hoorde je op 538. Aanstaande donderdag is het zover. Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Onderdeel van de Nations League. Gisteren noemde ik dat een vriendschappelijk duel als totale voetballeek.
1: Verbaas me dat je dat onthouden hebt.

0: Fanceliers en Somebody New.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
3: De kaarten voor de Johan Cruijff Arena. Nederland-Duitsland in de Nations League. En we hebben aan de lijn Ralf uit Breda.
4: Hey.
3: Hallo.
0: Hey Ralf, hoe is het?
4: Ja, goed. Met Timmy.
0: Ja, lekker. Je klinkt alsof je druk bezig bent met andere dingen ondertussen.
4: Oh, wacht. Zo is het beter, denk ik.
3: Ja, ah, dit is top.
0: Maar waar ben je zo druk mee op je zondagmiddag?
4: Oh, we gaan eventjes even met de kinderen op pad. We gaan een beetje kijken wat er ergens iets te doen is.
0: Oh, lekker zeg. Waar zit je dan aan te denken? Wat moet er te doen zijn?
4: Ja, we gaan even kijken in Antwerpen of dat daar iets te doen is misschien. We weten het nog niet helemaal. We gaan even rondrijden en we kijken wel.
0: Maar Ralf, woon je dichtbij Antwerpen? Of?
4: Ja, oh, zeker. Okay. Op de grens.
0: Oké, check. Ja, maar anders dan is het heel random. Maar ja, als je in Groningen woont, je gaat even in Antwerpen bekijken of daar wat te doen is. Ja. Maar Ralf, aanstaande donderdag, die Johan Cruijff Arena. Wie zou je dan meenemen?
4: Ik denk mijn zoontje.
0: Kijk, dat is gezellig. Ralf, de vraag is, ben jij bellen 100? En dat ben je!
4: Hey, hoppakee!
0: Dus van harte gefeliciteerd. Je gaat er vandoor met 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena aanstaande donderdag.
4: Helemaal mooi, dankjewel.
0: Juist ze er doorheen, hè. Ze moeten wel winnen natuurlijk.
4: Yes, gaan we doen.
0: Top man, fijn weekend.
4: Hoi.
0: En dit hele weekend tot vanavond 12 uur maak je nog kans op kaarten. Hier zijn Martin Solveig, Dragonettes.

0: Jordi en Lien met The Weeknd en Cry For Me op 538.
1: Wat vind jij ervan dat mensen onaangekondigd voor je deur staan? Daar wil ik het zo even over hebben.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
10: De Beter Pick-a-Bellies!
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
20: In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het nieuws op 538.
21: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 7 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en De Hocht. 18 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 14 minuten. En A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 9 minuten.
22: En voor de laatste flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
24: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
25: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
28: De 538 Stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 3.
30: Best wel goed.
31: Weet jij al wie het is?
28: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
31: Druk op de knop in de 538-app.
21: Onverwachte visite. Leuk of niet leuk? We hebben het er zo meteen over naar Martin Garrix. En nu eerst.

0: Repeat It, Martin Garrix, hoorde je op 538.
1: Wat vind jij ervan als mensen onaangekondigd voor je deur staan? Afgelopen week, ik ben lekker aan het rommelen thuis. Ik maak altijd een to-do-lijstje wat ik ga doen die dag. Ik moest nog weg in de namiddag ook nog. En ineens, terwijl ik gewoon bezig ben, staan twee vrienden voor de deur.
0: Ah, wat leuk.
1: Ik hou van ze. Het zijn echt close vrienden. Onaangekondigd. Geen belletje, geen telefoontje, geen appje, helemaal niks. En ja, ondanks dat ik het heel gezellig vind, krijg ik wel echt totale storing. Want ik heb gewoon een planning voor mezelf die dag. En ja, wat ik zeg, ik moest ook nog weg. En dan ja, staan ze daar ineens. En hoe lang blijven ze dan? En ik heb niks in huis qua eten en drinken. En, maar gewoon ik heb gewoon error. Ik heb dan gewoon paniek.
0: Dit is echt mijn droom. Dit is echt mijn droom. Ja, ik heb sinds kort met mijn vriendin samen een, zoals ik het noem, volwassen huis. Ik woonde eerder in een klein bovenwoninkje in Hilversum. Dat was een plek waar ik nou niet echt mensen uitnodigde, omdat ik het gewoon daar te klein voor vond. En nu ik een volwassen huis heb, kan ik niet wachten op het moment dat er iemand onaangekondigd gezellig voor de deur staat van mijn vriendengroep.
1: Ja, maar begrijp me ook niet verkeerd. Ik vind het superleuk als vrienden langskomen. Maar ik moet dat wel van tevoren gewoon weten. Ik wil dingen in huis halen, ik wil daar tijd voor hebben. Nu zit ik op hete kolen. Dan denk ik, dan moet ik ze ook ergens een keer weer de deur wijzen. Want ik moet nog weg.
0: Ik denk dat je het te moeilijk maakt in je hoofd. Ja, het is toch prima als die mensen voor de deur staan. Nou ja, heb je niks in huis. Dan wordt het een watertje of een limonadetje of een kopje koffie. Dat vinden die mensen zelf. Dat vinden ze ook helemaal niet erg, joh. En ik vind het zo gezellig. Omdat, kijk, ook al heb ik dan plannen in die dag, dan denk ik, ja, kijk, oké, als ik iets voor werk moet doen of ik moet echt weg, dan is het wat ongemakkelijker. Maar ja, dan zeg je dat gewoon. Maar ja, als je gewoon zo'n zondagmiddag of zo'n zaterdagmiddag, waarbij je eigenlijk dingen gaat doen gewoon voor de lol en voor de fun, dan ja, doe je dan maar een dagje later. Ik vind dat zo leuk.
1: Ja, maar het was ook door de week. Het was gewoon, ja, we waren in de buurt, dus we komen even langs. Dan denk ik, ja, echt pure error. Mijn OCD trekt dat gewoon niet.
0: Maar is het niet, Lien, omdat dit jouw schoonouders waren in plaats van twee vrienden?
1: Jordi Warners. Wat ben jij een klootzak.
0: Lien zegt, ik ga zo meteen het verhaal vertellen. Oh. Maar ik ga niet zeggen dat het mijn schoonouders zijn. Ik maak er wel van dat het twee vrienden waren.
1: Ja,
0: heb je nou ruzie? Goh,
1: ja, je hebt echt een probleem nu.
0: Ja. Kijk, als mijn schoonouders onverwachts voor de deur zouden staan, ja, dan stap ik ineens alle frustratie. Maar twee vrienden, nee, toch gezellig. Ja, dit was het einde van Jordi en Lien, denk ik. Het was een kortstondige relatie die we hadden met tweeën.
1: Ik stap op, ik ben klaar mee.
0: Had zoveel zin om maar even voor de bus te gooien hiermee. Is gelukt bij deze. 5 jaar met u, YouTube, Pride in the Name of Love.

0: Robin Schulz en Take It Slow hoorde je op 538. Jordi en Lien hier. Net heb ik eventjes Lien voor de bus gegooid. Lien die moest even haar frustratie uit, ja, op zender over onverwachte visite. Stonden namelijk zogenaamd twee vrienden voor de deur laatst deze week. En ze had allemaal plannen en zo. En ze vond het heel, ja, heel irritant eigenlijk dat die in één keer, zeg maar, zonder aankondiging voor de deur stonden. Dat waren haar schoonouders.
1: Ik ben echt nog steeds boos.
0: Heb jij al iets gehoord uit het schoonouderfront, of niet?
1: Nee, heb ik nog niet. En dat hou ik graag zo, Jordi.
0: Ze kan nog lachen. Dat scheelt.
1: Met kiespijn, ja.
0: 5:08 op je zondagmiddag. Enrique Iglesias, Superbella Radio. Hoor je dat? Shanna Spyro. It is Great Expectations.

0: En zometeen de weekendquiz. Die spelen we iedere zondag en zaterdag om 14:30. Normaal gesproken natuurlijk Martijn en Julia, maar die zijn even een weekendje vrij. Die quiz die gaat niet over het weekend, maar die begint met weekend. 5 vragen, weet je het antwoord, roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak jij €50. Dus wil je kans maken op €50? Meespelen, stuur dan weekend naar de app van 538. Dus eventjes weekend appen naar 538 en maak je zo meteen kans op €50.
1: Na 1 week 538 stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed! Jij
3: wint €2000.
1: De 538 stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538 app.
4: En speel mee in de jacht op €100.000.
1: De 538 stemmenjacht.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
17: Belisol.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij...
4: Andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.

0: softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: 538, Jordi en Lien.
2: Dua Lipa hoor je, Dance the Night, naar Calvin Harris, Jazzy.

0: Heb jij vijf vragen, een beetje het antwoord, roep dan snel je naam. Heb je dan als eerste de drie vragen goed, dan pak jij €50.
1: Annelie en Steffi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ik vind het wel leuk, we hebben twee dames aan de telefoon met twee namen die je niet zo vaak hoort.
2: Oh, dat valt best wel mee.
0: Ja.
2: Oh nee.
0: Steffi, Annelie, dat hoor je toch wel regelmatig?
1: Ja, nee, ja, ja, misschien jij dan wel. Ja, ik niet, in mijn bubbel dan. Maar nee, in ieder geval leuke namen. Annelie, ben jij scherp vandaag op deze zondag?
3: Sorry, wat zei je?
1: Ben je scherp op deze zondag?
3: Zeker.
1: Ja, en Steffi, hoe zit het met jou?
2: Ik ga mijn best doen.
1: Nou, kijk. Ja, dat is ook een goed antwoord. Dan laten we gewoon lekker beginnen. Iedere keer de vraag wie kent. Daar gaan we.
4: Vraag 1. Wie kent?
1: De presentator van het programma Casa Depot.
2: Steffi.
1: Ja, Steffi, zeg het maar.
2: Bo van Heel van Doris.
1: Hartstikke goed.
4: Vraag 2.
5: Wie kent het land waar de Taj Mahal staat?
2: Waar wat staat?
0: Taj Mahal?
2: Nee.
3: Nee, dat niet.
1: Allebei niet? Nou, dat was een korte. Dan gaan we snel door.
4: Vraag 3.
5: Wie kent
1: het aantal dagen in een schrikkeljaar?
2: Aantal dagen in een schrikkeljaar.
1: Nee, sorry. Ook allebei niet. Nee. Maar dames, jullie kunnen ook gokken. Roep gewoon in, roep je naam, gok iets. Als het geen 365 is, wat is het dan?
2: 350. Steffi, 350.
1: Nee, dat is niet fout. Het was 366.
4: Vraag 4.
5: Wie kent
0: het tv-programma waarin Oos Kesbeke en zijn zoons worden gevolgd?
2: Van Oos Kesbeke, weet dat. Steffi.
1: Steffi, zeg het maar.
2: Augustus de koning?
0: Goed.
1: Dat is hartstikke goed. Dan gaan we snel door naar...
4: Vraag 5.
5: Wie kent...
1: De artiest die jarenlang de frontman was van Nirvana.
2: Oh, dat weet ik. Fuck.
0: Je bent op de radio, hè?
2: Oh, sorry. Sorry.
0: Iemand?
2: Nee, sorry.
0: Dan moeten we naar de jokervraag, Jordi.
1: Ja, het is ongekend, maar...
2: Oh, sorry.
0: Jongens, ik snap dat het zondag is. Kom, iets scherper.
1: Ik heb het idee dat niemand wakker is echt op dit moment. Oké, we gaan naar de jokervraag. Oké, we geven het nog een kans.
4: Jokervraag.
5: Wie kent
0: de sport waarin je een hole in one kunt slaan?
2: Steffi.
0: Ja,
1: Steffi. Steffi, zeg het maar.
2: Golf.
1: Hartstikke goed. Ja hoor.
0: Gefeliciteerd, Steffi. Op de valreep toch 3 vragen goed.
2: Oh, gelukkig.
0: Dat betekent dat jij €50 wint.
2: Nou, dat is heel fijn.
1: En nog een heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
1: Doei. Ja, mag ik even zeggen dat dit was geen beste editie van de weekendquiz, hoor.
0: Ja, het is zondag, Jordi. Het is zondagmiddag.
1: Goed, snel door. 538, Jordi en Lien hier met nu Douwe Bob en Note to Self.

0: Italy, Roddy Flex en Frenna. Populair hoorde je hier op 538. Jordi en Lien zaten dus op de plek van Martijn en Julia. Die waren een weekendje vrij. Vanavond, 9 uur, zijn we er gewoon weer.
1: Ja, ik ga toch maar eens even nadenken hoe ik jou voor de bus ga gooien vanavond. Want dan ben ik toch niet helemaal overheen.
0: Nou, ik hoop niet dat je het letterlijk gaat doen. Alleen omdat ik jou exposed heb over het feit dat jouw schoonouders niet blijkbaar bij jou...
1: Ja, ik moet het toch even een plekje gaan geven, dit.
2: Ja, ik heb dit niet... Wat is er gebeurd?
0: Nou okay. Ja, Lien die vertelde iets minder dan een uur geleden een verhaal op de radio... over dat zij er niet zo van houdt als mensen onverwachts bij haar voor de deur staan.
2: Ja.
0: En dat ze dat gewoon moeilijk vindt. Want dan heeft ze een hele planning en dan moet ze in één keer die mensen gaan entertainen.
2: Ja.
0: In dat verhaal had ze het over twee vrienden. Maar buiten de uitzending had ze gezegd van ja... Jordi, ik ga zo meteen even dit verhaal vertellen... maar ik wil niet mijn schoonouders benoemen. Dus heb ik dat even voor haar gedaan.
2: Oh, heel goed. Ja, maar dat maakt het wel echt.
0: Ja, het moet wel eerlijk zijn.
1: Moet ik dit weer thuis uit gaan leggen straks?
2: Maar Lien, geen zorgen. Er is echt genoeg waar je Jordi mee voor de bus kan gooien, hoor.
1: Oh, app het me even. App het me even.
2: Komt helemaal goed vanavond om 9 uur.
1: Top. Nou, ik stuur zo even mijn nummer.
0: Heb jij nog wat leuks te melden, Floris?
2: Zeker. Hou jullie van koffie?
1: Heerlijk.
2: Ja? Oké, nou, zelfs als je niet van koffie houdt, kun je koffie hebben in de ochtend, waardoor je wakkerder wordt. Ah. Ik heb zo meteen het verhaal.
0: Veel plezier zo meteen met Floris Molenaar vanaf 3 uur.
3: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
4: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
4: Dit weekend winnen bij 538.
5: Ja. Is donderdag in het stadion.
4: Tijdens Nederland-Duitsland.
5: Alle info. 538.nl.
6: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas... kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: De Beter Pickabullies!
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
3: Keukenloods.nl.
19: Keukenloods.nl. de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: 18 plus, speel bewust.
20: Ja. Echt serieus?
21: Oh, wat een geld.
22: 50.000. Godverdikke me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo. Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
27: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: 538 Nieuws.
29: 3 uur.
30: De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump. Een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. Dit was het nieuws op 538.
2: Kijken we nog even naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de grens door de controles. Een klein kwartiertje. A16 Breda, Rotterdam bij Dordrecht Centrum 22. En de A325 de laatste ook richting de grens. Door de controles 10 minuten. Controle op snelheid dan. Gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes. Hectometerpaal 35.0. A2 Weert-Echt 202.1. En de A4 Leiden Den Haag 39.5. A10 Ring Amsterdam is dat. Diemen richting de Zeeburgertunnel 10.1. En de A15 Delft-Gorkum 103.6. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 108.5. A28 Amersfoort-Zwolle 80.1. A37 Duitse grens Hogeveen 32.0. A67 Eindhoven-Belgische grens 18.1. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister.
31: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
32: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
33: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
0: hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
33: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 3.
6: Best wel goed. Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
7: Goedemiddag. Joris Molenaar. Was een manier hoe je sneller wakker kunt worden door je neus. Hele verhaal hoor je zo meteen. Radio.

538, goedemiddag, Floris hier. Ik las een verhaal. Je kunt 's ochtends sneller wakker worden met koffie zonder ook maar een slokje te drinken. Hoe? Dat hoor je over 6 minuten naar Cheryl Cole en 5.

0: en Rani. En I Love Life. Ben jij een koffieliefhebber?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, ik heb dat wel hoor. Ik vind dat echt heerlijk,
3: heerlijk.
0: Er gaat bij mij echt niks boven een lekker bakkie koffie. 'S Ochtends zo lekker fris gedoucht en dan met mijn ontbijt zo neerploffen op de bank. En dan heerlijk even zo'n bakkie pleur erbij. Lekker. Echt op een goede dag. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kan er zo 8 drinken. Heerlijk. Misschien wel meer. Heerlijk. Ja, misschien herken je dit, dat je het zo lekker vindt. Maar het kan ook zijn dat je niks moet hebben van koffie. Die mensen zijn natuurlijk ook, heb ik ook wel om me heen. En daar las ik dus een interessant verhaal over dit weekend. Want je kunt dus alsnog wat hebben aan koffie in de ochtend. Zonder ook maar een slok te drinken ervan. Er is een onderzoek gedaan in Japan. En het schijnt dus dat koffie ook positief werkt als je daar alleen maar aan ruikt. Dus als je alleen de geur van koffie ruikt. Ja, die kan er al voor zorgen dat je 's ochtends vrolijker wordt. Dat je minder last hebt van spanning. Dat je minder last hebt van vermoeidheid. En ja, daarmee heb je dus eigenlijk zonder een slokje koffie te drinken heb je wel het effect ervan. Dat is natuurlijk super. De werking van koffie door alleen maar te ruiken. Ik zit direct te denken, zou dat ook zo werken bij sporten? Dat ik gewoon alleen ruik aan mijn sportschoenen. En dat ik dan ook direct het effect heb van

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws uit de actualiteit van de afgelopen week. De grote vraag is welke kop, welke headline stond er boven dit bericht? Vooral boven dit fragment. Gaat dus om dit stukje, kopje erbij. Welke kop hoort hierbij?
2: Nou, ik zit niet helemaal goed in elkaar.
3: Ze hebben er niet zoveel aan.
2: Er zijn onderdelen die niet echt goed zijn.
0: Ja. Stond erboven A, de nieuwe donorwet levert in de praktijk weinig extra orgaandonaties op. Stond erboven B, nieuwe levensechte AI-bot vertelt over productiefout. Of C, Nederlanders hebben steeds slechtere gewrichten. Kan je nog één keertje luisteren? Gaat dus om dit stuk.
2: Ja, ik zit niet helemaal goed in elkaar.
3: Ze hebben er niet zoveel aan.
2: Er zijn onderdelen die niet echt goed zijn.
0: Ja, dus A, een nieuwe donorwet levert weinig orgaandonaties op. B, levensechte AI-bot vertelt over productiefouten. Of C, Nederlanders hebben slechtere gewrichten. Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
10: Nee!
9: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
5: Ja, ik zit niet helemaal goed in elkaar.
4: ze hebben er niet zoveel aan.
5: Nee, ze hebben er niet zoveel. Er zijn onderdelen die niet echt goed zijn.
4: Het antwoord over 6 minuten.
6: 538, Floris Molenaar.
4: Ook Tempest City, zometeen naar Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

0: Amber City en Self-Aware.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Wendy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het zondagje bij Wendy vandaag?
2: Ja, lekker rustig.
0: Oh, lekker. Wat heb je gedaan? Ja. Wat ben je aan het doen?
2: Ik had mijn kledingkast opgeruimd.
0: Oh, dat is echt zo'n klus. Die zet je dan op je lijstje. Maar die blijft er dan ook heel lang staan. Heb je dat
2: ja,
0: ook?
2: Klopt. Ja, klopt.
0: Heel vaak uitzetten. Van, ja, moet ik eigenlijk wat doen? Dat doe ik volgende week wel. Dat is de meest kansloze zin die er bestaat eigenlijk. Hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar het is gelukt vandaag.
2: Ja.
0: En ga je het doorverkopen of breng je het weg?
2: Nee, ik breng het naar het goed.
0: Ja, heel goed.
2: En ik ga er vrienden blij mee maken.
0: Heel goed, Wendy. Nou, ook nog een nobele daad op de zondag. Wat wil je nog meer?
2: Ja, niet veel.
0: Nee. Nou, misschien nog even het goede antwoord geven in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Aan jou, Wendy, de vraag. Welke kop stond hierboven? Gaat om dit stuk.
3: Nou, ik zit niet helemaal goed in elkaar.
0: ze hebben er niet zoveel aan.
3: Nee, ze hebben er niet zoveel. Er zijn onderdelen die niet echt goed zijn.
0: Ja, stond er boven, Wendy. A. Nieuwe donorwet levert in de praktijk weinig extra orgaandonaties op. B. Nieuwe levensechte AI-bot vertelt over productiefout. Of C. Nederlanders hebben steeds slechtere gewrichten. Wat denk je, Wendy?
2: Antwoord A.
0: Even luisteren.
4: Mag ik vragen of dat u donor bent?
3: Nee, ik ben geen donor. Ja, ik zit niet helemaal goed in elkaar.
0: ze hebben er niet zoveel aan.
3: Nee, ze hebben er niet zoveel. Er zijn onderdelen die niet echt goed zijn.
0: Ja hoor. Hartstikke goed.
2: Ja.
0: Had je het meegekregen in het nieuws?
2: Ja.
0: Ah, kijk aan. Ja, het aantal orgaandonoren valt nog flink tegen, ondanks dat er een nieuwe donorwet is. Vaak beslissen nabestaanden alsnog om niet te doneren.
2: Klopt, dat had ik vorige keer ook aangepast.
0: Oké, in welke zin?
2: Nou, eerst mochten mijn nabestaanden kiezen, maar nu had ik het iets van, nou, laat maar, gewoon nee.
0: Je liever niet?
2: Nee.
0: Ik kan het me ergens voor. Ja, ik denk ook niet dat er een goed en slecht in is. Ik denk vooral dat als mensen. Het is een beetje zonde als mensen denken, nou, het maakt me niet uit. Maar dat het dan in principe nee is. Terwijl achteraf had je er misschien wel mee kunnen helpen. Als je zo, als diegene die overleden is, denkt van, nou, prima. Maar dat het gewoon niet heeft doorgevoerd.
2: Ja, maar ik heb zoiets van.
0: Laat
2: maar blijven lekker compleet.
0: Ja, zo is het. Maar weet je, jij maakt een bewuste keuze erin. Dus dat is hartstikke goed.
2: Ja.
0: Het goede antwoord is, levert jou in ieder geval het 50 prijzenpakket op, Wendy.
2: Oh, mooi.
0: Ja. Nou, daar heb je in ieder geval weer plek voor in je kast. Dat scheelt.
2: Ja. Ik kan het erbij doen.
0: Ja, mooie zondag nog.
2: Joetje.

0: Davin en Michel en nieuwe muziek Pinky Swear bij Radio 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: Nou ja, wat is er nou? Er gaat een gozer die gaat lekker op stap in de kroeg.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment gaat naar de wc toe en heb je drie van die urinoirs naast elkaar.
2: Ja.
1: Ja, half keilop, je kent het allemaal wel. En op een gegeven moment gaat er een gozer naast hem en die staat zo met zijn handen zo. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, kun jij even mijn gulp openmaken? En nou, kerels onder elkaar. Maak die jongen zijn gulp even open. Dus die maakt die gulp open. En die gozer staat weer. Hij zegt, wat moet je nou? Hij zegt, kun je hem dan eens even uithalen? Ja. Ik denk, ja, kerels onder elkaar, hè. Laat dat. En die doet, hup, en die gaat met zijn hand erin. En die haalt hem eruit. Zit hij helemaal onder de sfeer en onder de pus.
2: Wat vertel.
1: Hij zegt, gadverdamme, man. Hij zegt, wat is dat, man? Hij zegt, dan moet je mee naar de dokter, hoor. Hij zegt, dat ben ik geweest. Hij zegt, wat zei die dokter? Hij zegt, niet met je handen aan.
0: Ja hoor, altijd goed. Elke woensdagochtend om 9:45 in de 538 ochtendshow. Een kakelverse mop van Arie uit de kroeg. Dit is 538 met Mark van Dalen nu.

0: Cat's Eye en Animal. Radio 538, goedemiddag. Ik ben Floris. Ik scrolde langs een filmpje op Instagram dit weekend over Christian uit Duitsland. En Christian uit Duitsland die kan iets heel bijzonders terwijl die onder water is. Ik ben trouwens benieuwd hoe ver jij zou komen als je het zou gaan proberen. Oké, waar het over gaat, hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: 538 Nieuws. 4 uur.
7: Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt Persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera in al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeren, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Bibi Soejaardi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Bibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. Dit was het nieuws op 538.
19: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Drie vertragingen op dit moment. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen, 9 minuten. A12 richting de grens door de controles 11. En dat geldt ook op de A76 richting Duitsland, 9 minuten. Controle op snelheid gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes, hectometerpaal 35.0. A2 Weert echt in beide richtingen, 202.1. En de A4 Pernis-Schiedam, 71.8. A10 Ring Amsterdam is dat. De Nieuwemeer richting Diemen, 16.1. A18 Varsseveld die dan om 93.4. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A30 Ede-Barneveld 16.2. A59 Oost-Den-Bosch 149.2. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: Smint.
26: Valt je iets op aan mij?
25: Nieuwe jas?
26: Nee.
25: Nieuwe schoenen?
26: Nee.
25: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
27: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
28: Boost yourself.
29: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
30: 538 Stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 3.
32: Best wel goed.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
31: Druk op de knop in de 538-app.
19: En over 6 minuten het verhaal over een Duitser die iets kan wat jij waarschijnlijk niet

0: Afrojack, Alloy Black, In My World. Heb jij een goed geheugen?
1: 538, Floris Molenaar.
0: Ja, mocht je vergeten zijn wat een geheugen is, dat is zeg maar dat je dingen goed kunt onthouden. Kun je makkelijk dingen onthouden? Ik heb dat bij mij is het echt vreselijk op sommige momenten. Ik heb heel vaak dat mijn vriendin dan een heel verhaal aan me vertelt. En dat ben ik dan 10 minuten later echt weer totaal vergeten. Dat komt dan omdat ik naar haar aan het luisteren ben, terwijl ik ook op mijn telefoon dingen zit te doen. Ja, dat is geen goede combinatie. Dat multitasken is niet aan mij besteed. Ik heb daarom dus ook bewondering voor Christian Schäfer uit Duitsland. Ik zag een filmpje van hem op Instagram dit weekend, terwijl mijn vriendin tegen me aan het praten was. Die Christian die kan namelijk heel goed dingen onthouden, in het bijzonder getallen. En dat heeft hij even getest. Hij heeft een wereldrecordpoging gedaan om zoveel mogelijk getallen te onthouden terwijl hij onder water was. Dus hij ging onder water in een zwembad. Met een duikbril kreeg hij dan allemaal getallen te zien. Terwijl hij dus zijn adem in moest houden. Dat is natuurlijk wel een verzwarende omstandigheid. Dat je ook nog je bent tegen je adem aan het vechten. Zijn doel dus om zoveel mogelijk van die getallen te onthouden. Ik zet dat filmpje trouwens wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram op mijn story. Dan zie je hem gaan, Christian. 87 getallen heeft hij onthouden onder water. Dat is dat vind ik knap. Hij heeft daarmee dus ook echt het wereldrecord te pakken. Meeste getallen onthouden terwijl je onder water bent. Ja, het zou dus echt niks voor mij zijn. Ja, ik zou dus echt verzuipen in zoveel getallen.
1: 538.

Jackson en Wanna Be Starting Something bij Radio 538. Waar je de komende week weer volop kans maakt op een heerlijk geldbedrag. De stemmenjacht gaat verder. Koffer 3 momenteel in het spel. 4000 euro zit erin en die kan van jou zijn als je raadt van welke bekende Nederlander die stem is. 538.nl of de app van 538. Daar geef je

0: the ground. Timbaland en One Republic, Apologize bij 538. Waar je dit hele weekend kans maakt op tickets voor de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland in de Nations League. Ja, een van de eerste wedstrijden van Xavi, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hoor je de scheidsrechters fluiten op 538, dan bel je 0909-30538 voor jouw kans om erbij te zijn. En die fluit, even tussen jou en mij, hoor je al binnen nu en 20 minuten.
1: Na één week 538 stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
3: Jij wint 2000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Ik kom.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 15.000.
5: Wat verdikken we.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
8: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: 538 Floris Molenaar.
11: Binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor Nederland-Duitsland.

donderdag de wedstrijd Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. In de Nations League. Volgens mij het eerste interland onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Xavi Hernandez moet ik eigenlijk zeggen. Xavi Hernandez. We moeten even oefenen. Hopelijk oefent hij ook op zijn Nederlands. Dat hij het Wilhelmus mee kan bleren donderdag. Het leuke is, je kunt er naartoe. 538, daar min je de tickets dit weekend. Hoor je de scheidsrechtersfluit en de oproep om te bellen? Dan bel je 0909 3058 voor jouw kans om er gewoon bij te zijn in het stadion komende donderdag. Beller 38 op deze zondagmiddag gaat die kant op komende donderdag. En het leuke is, die fluit...

0: Robbie Williams en Millennium bij 538.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Ja, dat kan je gaan gebeuren. Dit hele weekend win je hier bij 538 tickets voor de wedstrijd van komende donderdag Nederland-Duitsland in de Nations League in de Johan Cruijff Arena. Hoor je de scheidsrechters fluiten dit weekend, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. Vanmiddag op zoek naar beller nummer 38, Wilco aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb je er een beetje vertrouwen in met de nieuwe bondscoach, Wilco?
3: Ja, eigenlijk wel. Nieuwe keuzes, betere ronde. Dus ja, ik zie het wel zitten.
0: Ja. Heb je zijn er nog dingen je opgevallen in de nieuwe selectie? Of heb je dan nog niet echt bestudeerd?
3: Ja, zonder dat ik mensen hard tegen de schenen schop. Maar ik vind niet erg dat de paai er niet bij zit.
0: Oké, okay, ja.
3: Ik ben blij dat CGL er wel bij zit. Nog even wachten dat Valente aansluit. Maar...
0: Ja, en Joey Veerman weer terug.
3: Ja.
0: Ja. Ja, dat zijn dan wel ontwikkelingen.
3: Nou, ben benieuwd. Ja. Hopelijk niet energie.
0: Ja. En het lijkt jou ook wel leuk om daar gewoon eens even naar te kijken terwijl je het gras van het veld ruikt.
3: Ja, dat is altijd het mooiste samen met mijn dochter.
0: Ja, dat zou toch wat lekkerste zijn. Wilco, je bent bellen 38. Gefeliciteerd.
3: Eigenlijk helemaal goed. Geweldig.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland donderdag 24 september in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
3: Perfect, kan niet weten.
0: Wordt lekker, nou hopelijk tegen die Duitsers heel veel...
4: Juichen!
0: Ja, lekker veel...
4: Juichen!
0: Hoppakee. Lekker veel juichen.
3: Ja,
0: veel plezier alvast, Wilco.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die bij 538. Ik kwam op Instagram voorbij een filmpje. En dan moest toch even twee keer kijken. Misschien wel drie keer en even goed luisteren. Wat denk je dat je hier hoort? Het is, kan je vast verklappen, het is bizar wat je hier hoort. Het antwoord hoor je zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: De hits van 538, overal in Nederland.
19: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
18: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
19: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
20: Jouw hits, jouw 538. Radio 538. Hey, koopjesjager.
21: Ja, jij?
20: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
22: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
18: 538 Nieuws.
24: 5 uur.
25: Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Vorpommern mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag. NEC Go Ahead Eagles. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. Dit was het nieuws op 538.
0: Gaan we nog even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsman.

0: Het stond 10 minuutjes. Controle op snelheid dan. Gemeld op de A1 Hengelo Deventer, hectometerpaal 122,4. A2 Weert Echt 202,1. A6 Muidenberg Lelystad 69,2. En de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 10,1. A15 Delgorkum 103,6. A28 Amersfoort Zwolle 59,8. A37 Duitse grens Hogeveen 32,0. A67 Eindhoven Belgische grens 18,1. En de A76 Duitse grens Heerlen 24,6. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Fitsmeister.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De 538 Stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 3.
9: Best wel goed.
8: Weet jij al wie...

0: Away.
1: Offenbach en Miles Away. Oké, wat hoor je hier?
2: 538.
1: Ja, misschien heb je dat ook wel eens gedaan vroeger. Ja, het begon bij mij een beetje in de tijd op de basisschool, groep 6. En dan in de pauze op het schoolplein. Poffertjes en crackertjes. Niet dat we dan poffertjes en crackertjes gingen eten, maar dat was een manier om op te beatboxen. Poffertjes en crackertjes, poffertjes en crackertjes. Het werkte dan goed. Ja, heb je misschien wel eens gedaan, beatboxen. Ik las trouwens dat het goed is voor je longen. Beatboxen, dat is, daarmee haal je namelijk heel diep adem in en uit door dat beatboxen. En dat is dan weer goed voor je longcapaciteit. Dus mocht je wel eens een beetje problemen daarmee hebben, misschien een idee om af en toe even een biertje te boksen, zeg maar. Ja, hoe kom ik erop? Ik zat een beetje te scrollen op Instagram dit weekend. En toen kwam ik voorbij een filmpje van een Zuid-Koreaanse beatboxer. Wing heet hij. En die kan zeg maar beatboxen op een manier dat je eigenlijk nauwelijks nog doorhebt dat het geen instrumenten zijn die je hoort. Dat het dus gewoon allemaal ja, met een mond gedaan wordt. Dat filmpje gaat ook helemaal viraal. Inmiddels meer dan 50 miljoen keer bekeken. Maar goed, als je dit hoort, dan geloof je dat ook direct. Want wat je nu gaat horen is dus beatboxen. Eén iemand die geluid maakt met alleen zijn mond. Goed luisteren. Nou, dit is toch bizar? Dit is toch ongelooflijk? Ja, zo kunnen beatboxen. Dat klinkt mij als muziek in de oren, zeg maar. Dit is 538 met Madken en Beckett.

En 3, 2, 1 bij 538. Mocht je nog op zoek zijn naar een leuk hoogtepunt voor deze zondag, kleine tip van mij: de socials, Instagram en TikTok van Radio 538. Daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen week.

0: show van de afgelopen week. De grote vraag is, wat wordt er gezegd op het stukje piep dat is weggepiept? Het ging afgelopen week in de ochtendshow namelijk over nieuwe schoenen kopen.
1: Ik loop gelijk met de nieuwe schoenen loop ik de winkel.
2: Oh, echt, ja, hou de doos maar.
1: Ja, hou de doos maar.
0: Ja, wordt daar gezegd A. Dus je hebt hier geld voor betaald wat je nu aan hebt. Wordt daar gezegd B. Dus je bent zonder je vriendin de winkel uitgegaan. Of wordt daar gezegd C. Dus daarom loopt het niet zo lekker bij jou. Oké. A. Je hebt hier geld voor betaald. B. Je bent zonder je vriendin de winkel uitgegaan. Of C. Daarom loopt het niet zo lekker bij je. Stuur jouw antwoord A, B of C allemaal door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: De Beter Pickabillies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Het ging afgelopen week in de ochtendshow van 538 over nieuwe schoenen kopen. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
1: Ik loop gelijk met de nieuwe schoenen lopen te winkel.
0: Oh, ja, hou de doos maar.
1: Ja, hou de doos maar.
0: Ja, het antwoord hoor je over 5 minuten.
22: 538, Floris Molenaar.
0: Ook DJ Goya hoor je naar Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

0: DJ Koya, Michiko.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Elke werkdag vanaf 6 uur hoor je ze hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow om je met een lach op je snuit mee te nemen een nieuwe werkdag in. En voor de Ochtendshow Quiz, Maurits aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Je hebt een lekker zondagje gehad volgens mij, hè?
2: Dit was een prima dagje zo, absoluut.
0: Ja, had je oordoppen mee?
2: Ik had wel wat in het oor inderdaad, ja was okay. Wel nodig.
0: Ja, heel goed. Want wat heb je gedaan?
2: Ik was op het circuit vandaag bij de British Superbikes met mijn dochter, dus topdagje.
0: Het circuit in Assen?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dat zit noorden van het land. Ja, ik heb in Groningen gewoond heel lang, dus ik ken dat wel een beetje. Waar woon je dan? Woon je in de buurt daar?
2: Ik woon in de buurt, ja, Uithuizen, net boven Groningen, dus prima te doen allemaal. Ja.
0: Nou, nu wordt het wereldje helemaal klein, dan komt het heel dichtbij hoor, Maurits ineens. Nee, maar wij hebben ooit een hond opgehaald, een Uithuizen mede, dat ligt daar vlak naast volgens mij, hè?
2: Ja, dat ligt daar naast inderdaad, nou, dat is de cirkel weer rond, hè?
0: Ja, daar zat de fokker van onze Bernard Seddens, heel leuk.
2: Okay.
0: Oh, wat grappig, ja. Dat is, maar het zijn wel kleine plaatjes, dus één keer gas geven en dan ben je er al doorheen, of niet?
2: Ja, je moet wel remmen, anders dan lig je in Eemshaven inderdaad. Dus,
0: Zit je zo in het water, ja, heel goed. Lekker man, nou een leuke zondag achter de rug. En die kan nog leuker worden, tenminste als jij het goede antwoord weet in de 538 Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment uit de afgelopen week. Daar is een stukje uit weggepiept. Maurits, aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging over nieuwe schoenen kopen in de winkel.
3: Ik loop gelijk met de nieuwe schoenen loop ik de winkel.
4: Oh, echt, ja, hou de doos maar.
3: Ja, hou de doos maar.
0: Ja, Maurits, wordt daar gezegd A, dus je hebt hier geld voor betaald? Wordt daar gezegd B, dus je bent zonder je vrienden in de winkel uitgegaan? Of C, dus daarom loopt het niet zo lekker bij jou? Wat denk je?
2: Ja, gezien de humor van de heren past B daar wel bij in mijn, mijn ogen. Ja.
0: Even luisteren.
3: Ik loop gelijk met de nieuwe schoenen loop ik de winkel
4: uit. Oh, ja, hou de doos maar.
3: Ja, hou de doos
4: dus
3: maar.
4: Dus je bent zonder je vriendin in die winkel uitgegaan.
0: Hartstikke goed, Maurits. Had je het live gehoord?
2: Ik had deze toevallig niet live gehoord, maar goed, 1 en 1 is 2.

0: de heren, dus ja.
1: Ja, als je vaak luistert, dan kun je hem af en toe wel invullen, hè?
0: Precies.
1: Ja, dat
0: precies.
1: Is het voordeel. Dat is het voordeel. Helemaal goed, man. 50 euro prijzenpakket komt je kant op.
0: Ja, super, man. Dankjewel.
1: Die kan er nog even bij op deze mooie zondag. Geniet er nog even van en eet smakelijk zometeen.
0: Gaan we doen. Goeie uitzending.
1: Walk the moon. Shut up and dance bij 538.

0: Suzanne en Freek, blauwe dag bij Radio 538. Kilian van Luijt hoor je zo meteen met de aftrap van je zondagavond. En Kilian heeft ook dit nog op de planning staan.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Woehoe! 538 Nieuws.
12: 6 uur.
13: De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht op de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu-apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
14: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaken daar 5 minuten. A2 dan tussen Kerkdriel en Geldermalsen daar een kwartier. Ook op de A12 staat er nog stil tussen Oud-Dijk en de Duitse grens daar 13 minuten. Dat laatste de A76 tussen Simpelveld en ook daar de Duitse grens 10 minuten. Dan nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven. Op de A2 richting Echt bij 202.1. Dan de A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf 69.2. De A15 richting Gorkum bij Vuren opgepast bij 103.6. Van de A27 richting Almere, bij Almere zelf 108.5. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.8. Dan de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.0. De A67 richting Eindhoven bij Eersel 6.2. En de A79 nog richting Maastricht bij Valkenburg 8.4. Over het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.

0: zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 3.
8: Best wel goed.
7: Weet jij al wie het is?
6: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
7: Druk op de knop in de 538-app.
9: Kilian van Luijs.
10: Zo, de zondagavond is officieel begonnen. Van harte welkom bij 538 met zometeen Tim van de Kedda. En eerst Douwe Bob. Radio 538.

House op een 538. Je hoorde Magnetic. Zo, Kimio vanuit hier. Van harte welkom op je zondagavond bij 538. Hoe moeilijk is het, denk je, om je eigen schilderij in het Louvre te krijgen? Ik denk dat je daar gewoon jaren kunst voor moet studeren, super beroemd worden. En dan hopelijk is je werk ooit een keer genoeg om er te mogen hangen. Maar je kan ook gewoon doen wat twee Duitsers afgelopen week hebben gedaan, gisteren zelfs. Die hebben namelijk gewoon stiekem gedaan waar iedereen wel eens een keer van droomt, volgens mij. Ze liepen namelijk zelf met twee zelfgemaakte schilderijen Louvre binnen. En hingen ze gewoon met tape aan de muur. En ook nog een keer in dezelfde zaal als waar de Mona Lisa ook staat. En het mooiste aan het hele verhaal vind ik ook nog wel, dat het ook nog een keer zelfportretten waren. Weet je, ook niet gewoon een mooi landschap of zo. Nee, gewoon ze tekenen zichzelf en dan hangen het daarop, weet je wel. Ik begin toch al wat vraagtekens te krijgen bij die beveiliging daar. Maar goed, één ding weten we nu wel. Als er binnenkort weer wordt ingebroken in het Louvre, weten we in ieder geval wel voor welke twee schilderijen ze komen. Zo is het ook alweer. Het is een hit van 538 om deze zondagavond lekker mee door te komen. Een heerlijke classic van David Guetta komt er zo meteen aan. Ook zomer is onderweg voor je. En dit is nieuwe muziek van Adela bij 538. Eend in Allee.

0: je hoort al Love Don't Let Me Go.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ik vind het denk ik wel het allerirritantst in de wereld dat je ergens niet op kan komen. Weet je wel, dat je een zin hebt, dat je denkt, ja, het ene woord waar ik nou op zoek ben, ik weet het wel, dicht op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Dat heb ik ook met stemmen, weet je wel, dan hoor je iemand, een bekend iemand, dat je denkt, ja, ik weet wie het is, maar ik kom niet op de naam. Dat was exact wat we aan het testen zijn hier bij 538, tijdens 538 Stemmenjacht. 8 koffers, maar daarin een stem van een bekend iemand en een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. Aan jou de vraag, kun je achterhalen welke stem er in de koffer zit? Inmiddels zijn we beland bij koffer nummer 3, goed voor 4.000 euro. En dat betekent dat er dus maar één stem, één naam, je zomaar 4.000 euro kan opleveren. Mocht je enig idee hebben wie die stem is, meld je aan via de Apple 538 of via 538.nl. En wie weet ga je er morgen vandoor met ruim 4.000 euro.

0: Radio 538 met de nieuwste van Flair. Je hoorde Door het Oog van de Nacht. Ik jullie al vanuit hier met zometeen nieuwe muziek van Alex Warren. Ook Calvin Harris ga je horen. En ja, ook zometeen jouw kans op kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland.
1: Na één week 538 stemmenjacht zorgden de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
2: Ja, het is goed!
3: Jij wint 2000 euro!
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 15.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt behal. En stuk
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Hey, dat is Tom die net parkeert.
15: Hey. Oh, sorry.
14: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
14: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
18: Keukenloods.nl.
17: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukenloods.
20: Ja, eindelijk. Hij is er weer.
21: It's playtime.
20: Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
20: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
23: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
24: nee.
23: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
23: Milner.
25: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
26: Sportlife.
27: Sportlife.
23: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: 538. Kilian van Luit.
27: Met zometeen al kans op kaarten voor het Nederlands elftal. Eerst.

0: 538 met Outkast. Je hoorde Mrs. Jackson.
1: Met 538 naar
2: Nederland, Duitsland.
0: Ja, ik denk heel eerlijk, als je zelfs niks met het Nederlands elftal hebt, is dit denk ik wel een wedstrijd waar je toch heel graag heen zou willen. De wedstrijd Nederland-Duitsland, daar wordt aankomende donderdag om 20:15 gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Uiteraard voor ons vanzelfsprekend helemaal uitverkocht. Maar we hebben nog een aantal tickets voor je liggen en dan kun je het hele weekend hier bij 538 kans op maken. Als je de oproep voorbij hoort komen, de scheidsrechters fluit, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En dan kan je vertellen, die telefoon kun je aardig dichtbij houden, want...
1: Beleef Nederland-Duitsland in het stadion. Bel nu 0909-30538.
0: Ja, kom maar door. 0909-30538. We gaan op zoek naar Beller 50. Succes.

0: Martin Garrix van 538. Je hoorde High on Life.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
0: Het hele weekend geven we kaarten weg voor de wedstrijd Nederland-Duitsland. Aankomende donderdag in de Johan Cruijff Arena. Een Nations League groepswedstrijd. En Mike, mocht jij de tickets winnen, moet jij kiezen tussen je twee beste vrienden. Heb ik gehoord met wie je heen gaat, maar daar zit een klein probleem. Jij, vertel eens.
3: Nou, de ene houdt van Feyenoord, de ander houdt van Ajax. En ik denk dat die Feyenoord er niet mee wil. Maar ik kan het hem wel vragen als hij geen dienst heeft. En Ron weet ik zeker, want die werkt overdag. Ja. Dus die kan sowieso mee.
0: Oké, maar jij durft niet met een Feyenoorder in de arena te komen. Zeg maar, jij weet nu al...
3: Tuurlijk gaat hij mee, dat weet ik wel.
0: Oké. Okay.
3: Maar hij vraagt mij wel eens mee naar Feyenoord, maar dan zeg ik als Ajax-zie toch nee.
0: Nou, goede vrienden zien jullie dan, hè?
3: Jawel, dus ja, ik ken hem al 40 jaar en ik ben 50, dus...
0: Maar nog nooit slaande dus ruzie gehad omdat Ajax Feyenoord anders is afgelopen dan jullie hoopten.
3: Nee, zeker niet. Zeker
0: nou, gelukkig niet. Maar. Nou ja, Mike, je mag het onderling gaan uitzoeken met je, want je bent beller 50!
3: Wow. Yeah. Wauw, dat vind ik heel tof.
0: Gefeliciteerd, dat jongen. Je wint twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Duitsland aankomende donderdag. Ja. Ja, je gaat nog even uitzoeken met wie je heen gaat dus, maar ja. Wat gaat het worden?
3: 2-0.
0: 2-0 voor Nederland dan?
3: Ja, sowieso. Altijd.
0: Wie gaan de goals maken?
3: Gakpo en Malen.
0: Geen Ajax-spits?
3: Nee.
0: Oké, okay, nou... Ja,
3: nee.
0: Oké. Okay. Hey Mike, veel plezier, jongen. Moedig ze een beetje aan, hè?
3: Ja, dankjewel.

Sister, je hoorde Murder on the Dance Floor. En Kilian van Aert hier met zometeen een nieuwe muziek van Miley Cyrus. Ook Temper City komt eraan. En je hoort een mega 538-artiest die frikandellen moet aangeven bij de douane. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Beter Pickabillies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus, nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te steven op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
16: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een vertraging op de A12 tussen Oudijk en de Duitse grens, daar 10 minuten. En ook op de A12 in de richting van Arnhem tussen Beek en Zevenaar, daar 10 minuten vertraging door een auto met pech. Dan nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven op de opvallende. Op de A2 richting Echt staan ze te controleren bij Weert, 202.1. Dan bij A6 richting Lelystad beleden ze dat zelf, 69.2. Dan bij A15 richting Gorkum bij 103.6. De A27 richting Hilversum bij Almere zelf, 112.4. Dan de A28 Amersfoort-Zolle bij Hulshorst, 59.8. De A67 nog richting de Belgische grens bij Eindhoven, 18.1. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk.
5: totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 3.
13: Best wel goed.
14: Weet jij al

Show 538 met Vice en Everjack. Je hoorde hey. 538. Hey, neem je wel eens echt Hollandse producten mee op vakantie? Mijn oma neemt bijvoorbeeld altijd stroopwafels mee als ze naar het buitenland gaat. Om uit te delen, maar ook natuurlijk zelf om wat te nemen. En ja, een vriend van mij, dit is echt waar. Die lust dus niks op brood. En die neemt altijd standaard een pak hagelslag mee op vakantie. Ja, weet je, dan kun je in Spanje zitten wat je wil. Maar 's ochtends moet er gewoon een broodje hagelslag op tafel staan. Maar Everjack, die net op 538 hoorde, die gaat nog echt wel een stapje verder. Die toert natuurlijk de hele wereld over. Gaat van show naar show, maar het liefst neemt hij altijd twee typische Nederlandse dingen mee in zijn handbagage. Dat zijn bitterballen en frikandellen. En als ik heel eerlijk ben, alleen bij het uitspreken van deze twee woorden loopt het water al in de mond. Dus ik snap hem volledig. Alleen denk ik dat het wel gek is bij de douane, toch? Heb je wat aan te geven, meneer Everjack? Nee, op zich niet. Alleen 12 frikandellen heb ik in mijn handbagage zitten. Je hoorde Everjack samen met Vice en hey bij 538. Zometeen Cameron Whitcomb op Maroon 5 komt eraan. En dit is nieuwe muziek van Miley. Let's go.

Life. Je hoort een Moves Like Jagger. Hey, twee stellingen heb ik voor je. Van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze avond is: kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: tafeltennissen is de beste sport om hand-oogcoördinatie te beoefenen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 is waar? Tafeltennissen is de beste sport om hand-oogcoördinatie te oefenen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu muziek van Cameron Whitcomb.

0: nieuwe muziek van Robin Schulz bij 538. Je hoorde Take It Slow. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 deze avond is waar. Tafeltennissen is de beste sport om je hand-oogcoördinatie te oefenen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar, denk je? Let me know via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zometeen het juiste antwoord. Ook Milk In komt eraan en de favorite van Bente.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Hallo, Odido.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
19: 538 Kilian van Luit.
20: Met zometeen het antwoord op Kilian's kans naar zijn kennisquiz. Eerst Tate McRae. Radio.

0: Orbe 538, je hoorde Die Die. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. De andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. En stelling 2 is, tafeltennis is de beste sport om hand-oogcoördinatie te oefenen. Naomi, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik heb zelden meegemaakt dat er iemand is die zo stellig is dat ze het antwoord goed heeft.
1: Het kan niet anders, denk ik.
0: Want jij gaat voor stelling
1: 1.
0: En waarom is dat natuurlijk de grote vraag?
1: Ja, nou ja, ik denk dat er meerdere sporten zijn die hand-oogcoördinatie best wel goed kunnen doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik heb een zusje van nu 17.
0: Ja.
1: Ja, en die is koppig. Dat is niet normaal. En ik heb toch het idee dat zij er gaat komen later.
0: Oké, en hoe ben jij zelf dan? Want hoe oud ben je zelf?
1: Ik ben zelf 23.
0: 23, maar jij bent alles behalve koppig dan?
1: Ja, nee, ik ben super lief.
0: mooi omschreven, mooi omschreven, ja.
1: Ja, nee, kijk, zij loopt echt overal de kantje vanaf. Werkt echt super hard op haar leeftijd. Ze is super, als iets af moet, dan gaat het af. En als iets anders moet, gaat het anders. En ik heb echt zoiets van, ja, het zal wel. Als het morgen kan, kan het ook morgen.
0: Ja.
1: Als het niet morgen komt, volgende week wel.
0: Dus eigenlijk ga je dus voor stelling 1 vanwege een beetje je eigen redenatie is dan eigenlijk zeg maar je eigen ervaringen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou en ook voor je zusje, want je hebt het hartstikke goed.
1: Ja, jawel, jawel.
0: Ja, tafeltennis zou ongetwijfeld goed zijn voor je hand-oogcoördinatie, maar wat jij zegt, het is ten eerste nooit onderzocht. En waarschijnlijk zijn er meer sporten, zoals darten of tennis, ik noem maar even iets, wat ervoor zorgt dat het allemaal beter maakt. Maar wat wel dus echt onderzocht is, Naomi, dit is goed voor je zusje. Kinderen die koppig zijn, blijken uit onderzoek onafhankelijk te kunnen denken. Niet snel op te kunnen geven en een hoog doorzettingsvermogen hebben. Nou, klopt dat een beetje met je zusje?
1: Ja, echt exact.
0: Nou, en deze eigenschappen hangen dan volgens de onderzoekers.

0: weer samen met het succes later in je werk en in je inkomen.
1: Ja, dat is wel typisch. Ja, zij gaat gewoon miljonair worden. Ik zeg het nu vast.
0: Oké, okay, nou bij deze heb je het gezegd, Naomi. Dan moeten we het waarmaken ook.
1: Ja, komt goed. Ik ga het even tegen haar zeggen dat het nu is bewezen dat het zo is.
0: Ja, je hebt op 538 lopen roepen dat je zusje miljonair gaat worden. Dus je hebt de druk niet bij erop gelegd, gelukkig.
1: Nee, absoluut niet.
0: Naomi, jij wint het 538 drinkfles. Hij is voor jou.
1: Let's go!
0: Veel plezier ermee, Naomi.
1: Ik kom mooi mee naar werk. Dankjewel.
0: Fijne avond nog.
1: Hetzelfde.
0: Doei. Het is 538 met zometeen de favorites van Bent. En eerst Milk Inc. Dit is...

Salt op 538. Je hoorde Don't Worry. 538. Ik heb het gevoel dat je ergens enorm naar uitkijkt. Dat je het in je hoofd al helemaal hebt geromantiseerd. Dat had de Sierra Sparrow. Je gaat er zo meteen horen op 538 ook. Ze woonden een tijdje geleden in New York. Had ik contact met iemand die steeds zei: joh, ik ga je binnenkort een keer opzoeken. Elke ochtend als ze dan haar appartement uitliep, dacht ze heel even en keek ze ook om zich heen. Misschien staat hij vandaag dan toch wel voor de deur. Ze ging zelfs alvast bedenken, joh, wat ga ik dan tegen hem zeggen? Dat soort dingen, weet je wel. Alleen, ja, helaas voor haar, hij kwam nooit. En uiteindelijk besefte ze, joh, misschien ben ik gewoon meer verliefd geworden op het idee dat hij zou komen dan op hemzelf. Best pijnlijk eigenlijk, hè? Goed, uiteindelijk heeft ze daarom wel deze fantastische track geschreven. Sierra Sparrow, je hoort haar nieuwste nu hier bij 538. Dit is Great Expectation.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
8: Zijn jij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
26: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven. Op de A2 richting Den Bosch kun je ze vinden bij Bokstel 125.0. Dan de A6 richting Lelystad, bij Lelystad zelf 69.2. Dan de A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 10.1. De A15 richting Gorkum bij Vuren, opgepaste bij 103.6. En als laatste nog de A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. Voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
27: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
28: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
29: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
32: De 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 3.
34: Best wel goed. Weet jij al die...

0: 538. Je hoort dat My Body Isn't Ready. Hey, is er iets wat jij echt heel vies vindt, waar anderen juist echt helemaal gek op zijn of andersom? Ik heb het bijvoorbeeld met kip snijden. Ik had net in de studio discussie dat iemand kip snijden echt vreselijk vond. Ja, ik vind het echt heel ontspannen, lekker om te doen zelfs. Zeg maar, ik koop vaak bij de slager koop ik dan 5 kilo kip in één keer. Dat ga ik dan van tevoren al een beetje snijden. Kan ik helemaal naar uitkijken dat ik dat ga doen. Martijn en Julia, die elk weekend tussen 12 en 3 hier op 538 hoort, kwamen laatst achter dat er ook een behoorlijk verschil in zit in wat de ene lekker vindt en de ander juist ontzettend vies. En luister, Angeline die belde even in.
1: Nou, andere mensen begrijpen niet dat ik het heel vies vind om met blote handen vlees of vis aan te raken.
2: Mm. Oh ja, als je het dan thuis gaat snijden of zo. Als je dan zo'n kipfilet koopt en je wilt het in blokjes snijden.
1: Ja, ja, alleen als je het uit de verpakking haalt, dan glippert dat door je handen anders heen. En dat vind ik zo ontzettend goor.
2: Dat is juist dus, echt heel erg lekker.
0: Ja. Dankjewel, Angeline, voor je berichtje.
1: Graag gedaan.
0: Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Zullen we Joyce nog even doen?
2: Nog eentje dan, leuk.
3: Hoi, ik vind kaas echt enorm vies. Gewoon de structuur, de smaak, huch. En mijn man vindt mayonaise echt niet te nassen. Dus ook overal de hamburgers en zo moeten zonder mayonaise. Groetjes.
0: Dat vind ik ook wel apart.
2: We zijn kaas, allemaal zo verschillend.
0: Super lekker. En mayo, ik denk, want ik hou dus niet van eieren en banaan. Ik denk als ik er mayo overheen kieper, dat ik best eieren en banaan zou kunnen eten.
4: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, kaas zie je mij ook niet eten. Zelfs niet met mayo erop.

en Radio 538. Je hoorde I Love Life. Hey, zometeen is het weer een tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Jij mag je mening geven over gloedje nieuwe muziek hier bij 538. Ik kan je alvast verklappen, Robbie Williams zit erin. Maar met een plaat waar je niet van hem gewend bent, zeg maar. Welke het is, hoor je zometeen. En dat het belangrijk is, dat bewijst Shepard maar weer. Want deze is vorige week gemaakt.

0: 538 Stemmenjacht zorgde de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
1: Ja, het is goed!
2: Jij wint 2000 euro!
0: De 538 Stemmenjacht.
3: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
0: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken we.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Gamma!
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
25: 538.
26: Kilian van Luit.
27: Met zometeen in Maak het of Kraak het Robbie Williams. Eerst Ella Langley.

namelijk totaal niet zag aankomen. Robbie Williams en Miss Monique. Nou, Robbie Williams hoef ik je denk ik niet meer voor te stellen. Maar Miss Monique is een Oekraïense DJ die inmiddels op festivals als Tomorrowland en Coachella staat. Dus behoorlijk grote naam uit de dancewereld. En deze twee komen dus uit compleet verschillende muzikale werelden, maar delen wel hun grote liefde voor elektronische muziek en het clubleven. En daar komt dus hun nieuwe samenwerking uit, wat al meermaals is gedraaid op onder andere de mainstage van Tomorrowland. En daar blijkt hij behoorlijk goed te doen. Alleen ja, dat zegt natuurlijk nog niks over de radio. Dus aan jou de vraag, wat vind je hiervan? Deze nieuwe plaat van Robbie Williams en Miss Monique wil het vaker horen op 538. Stuur je een maken? Of zeg je nou, weet je, doe maar gewoon een normale Robbie Williams. Dan stuur je een kraken via de app van 538. Dus kom maar door, maken of kraken voor de nieuwe van Robbie Williams en Miss Monique. Dit is Beauty in Us.

0: De nieuwste van Robbie Williams en Miss Monique bij 538. Je hoorde Beauty en Us. Ja, zeg het maar, wat vind je ervan? Wil je het vaker horen op 538, dan stuur je een maken. Of zeg je, nee, ik wil het nooit meer horen, dan stuur je een kraken. Dennis, die sprak het volgende in.
1: Kraken, wat een dramnummer zeg. Jezus.
0: Maken of kraken, kom maar door. Via de F van 538, hoor je nu Alex Warren.

0: Show 538 met nieuwe muziek van Stella Lefty. Je hoorde Boston. Met vandaag nieuwe muziek van Robbie Williams en Miss Monique bij 538. Beauty and Us heette die. Je kon doorgeven wat je ervan vond. Maken of kraken via de app van 538. Michael die sprak wat in.
1: Dikke maken. Na een drukke week, intensief en alles, is dit het perfecte nummer om 's avonds een beetje te cruisen over de snelweg. Hoppa.
0: Nou, kijk eens, opgeschreven. Kees?
2: Ik zeg kraken. Wat een verschrikkelijk nummer. Gooi hem alsjeblieft in de kliko en spijker die kliko gelijk dicht.
0: Oké, nou, dat is duidelijk. Daniel dan nog?
3: Ja hoor, heerlijk nummertje maken.
0: Opgeschreven. Danny, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Jij vond het helemaal niks, hè?
4: Nee, ik vond het helemaal niks. Ik vond er geen vibe in zitten en ik kon er niet mee gaan.
0: Je kon er niet in meegaan?
4: Nee.
0: Dit is niet iets waarvan jij zegt, als ik dit op de dansvloer hoor, dan blijf ik hangen?
4: Nee, dan blijf ik me staan.
0: Wat zei je dan?
4: Dan blijf ik me aan de kant staan. Nee,
0: dan blijf je aan de kant gaan met je biertje helemaal niks doen. Danny, we gaan eens even kijken wat er is geworden, jongen. Het is inderdaad een kraker geworden.
4: Dankjewel.
0: Dat betekent dat je niet meer vaak gaat horen op 538, Danny.
4: Mooi.
0: Ja, ben jij niet rauwe gom, hè? Danny, fijne avond, jongen.
4: Ja, jij ook, hè.
0: 538, met zo met een Benson Boone en eerst Timbaland. Dit is

0: 538. Je hoorde Sorry I'm Here for Someone Else. Hey, en de laatste paar uurtjes van je weekend, je gaat ze zo meteen gezellig doorkomen met Jordi en Lien. En nog steeds jouw kans op kaarten voor het Nederlands elftal.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Weekend deal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
11: fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Business.
1: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
6: 538 Nieuws.
7: 9 uur.
8: Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit. Nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartij in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee. En te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. Dit was het nieuws op 538.
9: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen.
10: En voor de meest recente flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: 538. De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 3.
19: Best wel goed.
18: Weet jij al wie...

0: DJ Goya en Mi Chico op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. 9:07. Het klopt, Jordi, ons vanmiddag ook van 12:03 op de plek van Martijn en Julia. Nu vanavond weer oud en vertrouwd op ons eigen stekkie.
1: Och man, oud en vertrouwd. Nou, ik had een besefmomentje toen ik hierheen reed net. En
0: Je oud was, of?
1: Ja, en vertrouwd. Nee, ja, wij doen nu de avondshow een maand of 4, 5.
0: Zoiets.
1: Sinds mei of zo. En ik reed deze kant op en het was de allereerste keer dat ik in het donker naar Hilversum reed. En toen dacht ik, we gaan de afschuwelijke wintermaand.
0: Nee joh, hoezo afschuwelijk?
1: Vreselijk. Nee Jordi, nee. We gaan niet kouden.
0: Ik vind het zo fijn. Ik
1: heb al natte maanden.
0: Ik ben al naar kerstbomen aan het kijken. Dat is
1: houd toch op, man.
0: Ja, dat meen ik serieus. Ik ben al alvast een beetje aan het kijken wat er allemaal is qua kerstboom. Ik vind dit het lekkerste wat er is. Dat je dan 's ochtends een beetje met die schemering wakker wordt. En kijk, ben wel van mening, er mag wat meer zonneschijn tussendoor komen. Het is een mooie, prachtige herfstdag met veel zon. Daar teken ik voor, maar ik vind het heel gezellig. Dan kun je, thuis kun je weer lekker de wierook en de geurkrazen aanzetten.
1: Het wierook?
0: Wierook, ja.
1: Ga anders gewoon even hoog en droog op een berg in Bali zitten. Het wierook? Ja. Houd toch op?
0: Omdat het gewoon ontzettend lekker ruikt. En dat helemaal dat thuisgevoel, heerlijk.
1: Ja, echt, oh, afschuwelijk. Nee. Ik wilde echt nog gewoon even lekker dat zonnetje op mijn gezichtje.
0: Ja, dan moet je lekker gaan emigreren. Want ik heb nieuws voor je, maar de komende maanden, dan is het gewoon eventjes lekker met een dekentje op de bank zitten.
1: Oh,
0: en die zomer, die is weg. Hij is weg, mensen. Eindelijk is die weg, de zomer.
1: Is het ook niet echt officieel herfst, komende week?
0: Nee, dat is komende week, toch? Over 3 dagen. 21ste van oktober. September zeg ik trouwens. Nee, hè? Wacht even. Morgen is het 21 september.
1: Dat ja, je leeft in september.
0: Ja, is het dan? Danique zit hier mijn steun en toeverlaat.
1: Jordi, je kan toch wel tellen?
0: Ja, maar Danique roept iets.
2: Het is de 23ste, is het officieel
0: herfst. Is dat
2: herfst?
0: Officieel
2: herfst? Ja, astronomisch. En je hebt ook nog een ander, durf ik niet per se te zeggen. Maar dat is wel vanaf september is het al herfst. Dus eigenlijk is het al herfst.
1: Oh, en wanneer gaat die klok dan weer terug?
0: Ja, jongens, dat helemaal het is zondagavond. Ik heb toch al die informatie ook niet op mijn lijstje staan.
1: Ja, jij houdt van de winter.
0: Dat klopt. Maar goed, we komen terug met informatie zo meteen. Eerst hier, Douwe Bob, no to self.

0: Last Frequencies en Live It All 538. 25 oktober, dan gaat de klok terug. We hadden het er net even op de radio over. Wanneer gaat nou die verdomde klok terug? Want jij haat de wintertijd. Je zit alweer te klagen over dat het buiten donker is. Terwijl ik vind dat heerlijk.
1: Ja, nee, ik weet het. 's Ochtends als je opstaat is het donker. 's Avonds, zeg maar, je gaat naar je werk is donker. Je komt terug is het donker, het is al donker.
0: Ja, dan moet je gewoon echt iets aan je slaapritme doen. Marcel die stuurde dit audio-appje trouwens nog in.
2: Nou, ik geef Jordi gelijk. Laat maar komen hoor, die winter. Lekker sneeuw, ijs, donker, vroeg naar bed. Lekker genieten. Zeur even niet, joh. Geniet nou eens van het leven in plaats van alleen maar van het mooie weer.
1: Maar ik geniet wel van het leven, Marcel.
0: Zo. Marcel, zet je even
1: op
0: de plek.
1: Beide voetjes op de grond.
0: Zo, Hats. Er waren geen appjes voor jou.
1: Nee, dat klopt. Nee, ja. Kijk, ik zeg ook niet...

0: Taylor Swift en Cruel Summer. Nou, dat is dan ook wel weer toevallig, want we hebben het nog steeds over de seizoenen. Hierna houden we er ook over op, want dan is het wel klaar, denk ik. Maar Lien haat de winter. Daar komt het eigenlijk op neer. Hadden we het net even kort over. Eigenlijk heel veel mensen die het gewoon met mij eens waren, zeg maar. Maar er komt toch even nog een kritisch geluid binnen van Enrico.
1: Hé hey Jordi, dat er geen appje voor Lien was, dat komt omdat ik boodschap aan het doen was en niet aan het luisteren. Maar pleur alsjeblieft op met die her...
0: Oh, nou, dat is helder.
2: Nou, Jordi! Nee!
0: Technische storing. Dat is vervelend.
2: Vervelend feentje ook af en toe, hè?
0: Dat is het. Daar kunnen we helaas niks aan doen. Zometeen meer Jordi en Lien, Sommieu en de Bouza.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
11: Kom naar de meer mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: 538 Jordi en Lien.
0: Zometeen een schip.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn op 538. Hoe laat ben jij aanwezig op Schiphol als je binnen Europa vliegt? Maar weet ik dat je waarschijnlijk nu gaat zeggen hardop 2 uur van tevoren. Dat klopt, dat wordt ook aangeraden. Dat ben ik ook eigenlijk altijd. Maar ja, ik heb er wel zin in om morgenochtend even een uitzondering te maken. Ik vlieg namelijk morgenochtend naar München. Voor het Oktoberfest ga ik met mijn vriendin naartoe. Voor het eerst. Geen idee wat ik moet gaan verwachten. Maar waarschijnlijk een hoop bier, lederhozen, dirndels en braadworsten. Maar mijn vlucht gaat om 8 uur. 8 uur morgen vroeg.
1: Had jij niet net een huis gekocht, Jordi?
0: Ja, dus?
1: Hoeveel nachten heb jij precies in dat huis geslapen so far? Jij bent altijd weg!
0: Ja, nou ja, ja, dat komt nou even zo toevallig uit. Maar ja, kijk, even een ding, zeg maar. Ik moet morgen om 8 uur vliegen. Dat betekent dat ik dus om 6 uur morgenochtend op Schiphol zou moeten zijn, volgens de officiële guidelines. 6 uur, ja. En ik kom uit Hilversum. Dus ik moet ongeveer zo'n 35 minuten rijden. Dus moet ik om iets voor 5:30 moet ik weg. Laat zeggen, 4:45 opstaan. En dan vind ik een keer 4:45 opstaan vind ik helemaal niet zo heel erg. Want dat is ook allemaal prima. Maar we zitten tot 12 uur vanavond op de radio. Dus ik wil natuurlijk iedere 10 minuten die ik kan besteden in bed aan mijn slaap, die wil ik pakken. Want als ik zo meteen thuis kom, dan is het 10:50 of zo, ik woon vrij dichtbij. Ja, ik slaap natuurlijk ook niet voor 1 uur.
1: Ja, is het Schiphol dus best wel discutabel altijd. Want je hebt gewoon, de ene keer sta je inderdaad daadwerkelijk 3 kwartier in die security te wachten. En de andere keer is het nog geen 3 minuten en ben je er doorheen. En dan zit je dus een uur daar bij de gate.
0: Je hebt ook wel, dat is echt een tip voor iedereen trouwens, misschien weet je het ook al gewoon wel. Je kan een tijdslot boeken voor de security, gratis, op Schiphol.
1: Oh, ja, is dat zo?
0: Dat kan gewoon op de website van Schiphol zelf. Kun je een tijdslot reserveren bij de security. En dat doe ik altijd, of ik nou weet of het druk wordt of niet. Dat maakt allemaal niet uit. Dan laat je gewoon een code zien bij de ingang. En dan kun je al die rijen skippen. Dan kun je zo doorlopen.
1: Ik dacht dat dat echt alleen voor priority was.
0: Nee.
1: Iedereen kan dat.
0: Iedereen kan dat. Dus dat is een waanzinnige tip. Maar daarom denk ik ook, ik ben best wel vaak gevlogen in mijn leven. Ik ben altijd netjes of 2 uur of 3 uur van tevoren. Dus als buiten intercontinentaal,
1: ja.
0: Precies. maar ik zit dan altijd weer uit mijn neus te vreten op dat vliegveld. En denk ik, ik had ook gewoon een 3 kwartier langer in mijn bed kunnen liggen.
1: Maar als je ervaring hebt met die tijdsloten, is het dan ook daadwerkelijk zo dat het altijd klopt? Dat je echt op dat tijdslot door kan lopen? Want dan zou ik ook zeggen...
0: Nou, sterker nog, ze kijken heel vaak niet naar de tijd. Dus het kan zijn, je kan een kwartier inboeken. Dus volgens mij kun je dan zeggen van 6:15 tot 6:30. En als je dan om 6:55 of 6:45 aankomt, dat maakt ook niet uit.
1: Nee, maar tot nu toe had je altijd gewoon door kunnen lopen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan zou ik denken, ik wil geen slecht advies geven.
0: Maar... Ga ik het aandurven? Ga ik gewoon een keer aandurven om later dan 2 uur van tevoren aanwezig te zijn? Door gewoon 1 uur van tevoren aanwezig te zijn. Ga ik dat aandoen?
1: Ik zou 1,5 uur doen. Ga er tussen zitten.
0: Mocht je advies hebben voor me en denken, joh, ik doe altijd dit en dit. Laat me even weten of je de 538 hebt.

Ja, doet hij toch weer lekker hoor. Onze Nederlandse Maupie. Jordi, just a little bit more op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. En net hadden we het eventjes over Schiphol. Morgen vroeg, dan vlieg ik richting München. Dan wordt er altijd aangedaan om 2 uur van tevoren aanwezig te zijn voor een Europa-vlucht. En ik wil dat een keer op de proef stellen. Want ik zit al altijd aan mijn neus.

0: te vreten op dat vliegveld, omdat ik 2 uur van tevoren aanwezig ben. Dus ik wil het gewoon even rekken, want dan kan ik gewoon net even een langere nacht maken. Er kwam veel advies binnen. Erik, die stuurde dit.
1: Hey Jordi, Erik hier. Ik zou wel die 1,5 uur aanhouden, want ik heb in april zelf mijn vlucht gemist, omdat we op 40 minuten voor de tijd bij de incheckbalie stonden en we tot 40 minuten voor de tijd konden inchecken en ze ons daarna niet meer mee wouden laten. Dus ik zou wel op tijd gaan, want het was een hele dure middag voor mij.
0: Ja, dat snap ik, maar dit is een belangrijk detail, incheckbalie. Ik neem aan dat iedereen je checkt altijd gewoon online al in, toch?
2: Als jij een zwaardere koffer hebt, moet jij bij de incheckbaan.
0: Ja, staan. Je moet je koffer inleveren. Maar ja. dat gaat meestal. Maar goed, dat hoef ik niet. Dus dat scheelt.
2: Dus jij kan online inchecken.
0: Ik heb al ingecheckt. Ja. Ik heb mijn boarding pass al. Ik hoef niet de koffer in te leveren. Ik ga gewoon met handbagage het vliegtuig in. Maar kijk, de vraag hoeft helemaal niet door ons beantwoord te worden. Want dat doet zelfs Schiphol al. Dat wist ik ook niet. Ik had het natuurlijk net eventjes over dat je een tijdslot bij de security kan boeken. Dat is heel chill. Dus dan kun je gewoon alle lange rijen skippen. Mochten die er zijn. Maar ze geven je zelfs advies.
2: Oh.
0: En moet jij raden. Normaal zeggen ze altijd 2 uur van tevoren. Weet je wat het advies was? Om 7:15 vlieg ik.
2: Het zal
0: Schiphol
2: wel zijn,
0: zegt dat ik om 7:15...
2: Oh, heeft hij weer geluk, zeg.
0: 7:15 kan ik bij de security zijn. En dat is de aanbevolen tijd. Het is niet druk morgenochtend. Nou... Uurtje van tevoren.
2: Opa kan nog even blijven liggen, hoor.
0: Ik ga het echt even afkloppen. want hopelijk zie je dan morgen vroeg niet op mijn Instagram story dat ik de vlucht gemist heb.
2: Nou, ik hoop het ook niet voor je.
0: Nee, goed. Tot zover dat euvel weer. Ja, Jordi en Lien hier op de zondagavond. En goed nieuws, want we geven vanavond de laatste kaarten weg voor Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Daarover later.

0: Chainsmokers en Something Just Like This hoorde je op 538. Zometeen na 10 uur jouw kans op kaarten voor Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga ik je mis. Pakken.
14: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: De hits van 538, overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
12: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: 538 Nieuws.
14: 10 uur.
15: Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniel Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. Dit was het nieuws op 538.
16: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg, op dit moment geen vertragingen.
17: En voor de laatste flits.

0: Toppers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders ga ik je mis. Pakken.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 3.
6: Best wel goed.
5: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538 app.
7: En zometeen de vraag, heb jij nog een televisieabonnement? Denk er alvast over na, hoor je eerst Calvin Harris.

0: Harry Styles en As It Was, Radio 538. Heb jij nog een tv-abonnement? In hoeveel van de 100 proberen we jou als 538-luisteraar wat beter te leren kennen? En dus doen we dat door af en toe dit soort vragen te gooien. En dan is het aan ons eigenlijk om in eerste instantie te raden hoeveel procent van de 538-luisteraars dit wel of niet heeft. In dit geval een tv-abonnement. Lien, hoeveel procent van de 538-luisteraars denk jij dat een tv-abonnement heeft?
1: Ik vind hem lastig. Ik heb zelf dus geen tv-abonnement meer. Echt al jaren niet meer. En deze vraag is ontstaan omdat jij vanavond toevallig een TikTok hebt geüpload dat jij notabene het weer aan het kijken was op tv.
0: Ja, nee, stop. Het was niet een TikTok waarin ik liet zien dat ik het weer aan het kijken was op tv. Het hele weerbericht vanavond op RTL 4 ging compleet de mist in. Dus de weerman die dat aan het presenteren was, die maakte een foutje, een verspreking. En vervolgens begon die hele opname weer opnieuw. En er ging echt van alles mis. Maar wat er dus gebeurd is, denk ik, is dat dat weerbericht, dat is ergens vandaag opgenomen. En al die takes, die zijn er niet uitgeknipt.
1: Dus los van dat het helemaal misging. Maar ik verbaasde me vooral dat jij dus op dat moment het weer aan het kijken was op de tv. En zo is de vraag ontstaan.
0: Ja, maar kijk, voor mij, ik heb wel een tv bij mij nog steeds. En het tv is voor mij een soort van aankleding in huis. Dus als ik eventjes niet weet wat ik wil kijken, tijdens het eten bijvoorbeeld. Dus als ik niet even weet of ik een YouTube-video aanzet of een Netflix-serie. Dan zet ik gewoon lekker televisie aan, want dat is gezellig. Ik vind wel, er moet even iets opstaan in huis. Wat ik dan op de achtergrond hoor, of wat ik dan een beetje met een half oog aan het meekijken ben. Dat is voor mij de reden waarom. En nog een reden. De talkshows. Ik vind het zo. Ja, Lieke, mijn vriendin, vindt het verschrikkelijk. Dus ik krijg niet altijd de kans. Maar ik vind het heerlijk om s'avonds even lekker. Nu Renze dan, nieuwe talkshow. Om even Renze te kijken. Om even te kijken wat de actualiteit van de dag was. En wat er allemaal besproken wordt. Wat een beetje de discussie is op dit moment.
1: Oké, ik heb dat absoluut niet. Ik zet eigenlijk gewoon altijd YouTube aan, of de radio, of muziekie of zo. Ja.
0: Ja. Nou. Ja, ik heb zo'n NLZ-abonnementje ook, dus helemaal digitaal. Dus eigenlijk ook nog hip.
1: Klinkt zo boeken.
0: Ja. Oh, ik wist het wel. Hoor.
1: Oké, anyway. Hoeveel procent van de 538-luisteraar heeft een televisieabonnement?
0: Ja, wat denk je?
1: Ik denk 35%.
0: 35%. Ik ga voor 80%.
1: Wat? 80%?
0: Absoluut. Ik denk dat 80% van de 538-luisteraars een tv-abonnement heeft. Daarvoor hebben we wel jouw reactie nodig in de 538-app. Dus stuur eventjes of je wel of geen tv-abonnement hebt. Dus pak die 538-app erbij. Stuur ons of je wel of geen tv-abonnement hebt. En dan gaan we erachter komen welk percentage waar is.
2: 538.

0: Alexis Jordan en Happiness hoorde je op 538. Terwijl wij het hebben over, heb jij nog een tv-abonnement? En nou, dan de einduitslag, hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft nog een tv-abonnement? Lien, jij zei...
1: 35% zei ik, ja.
0: Ik zei 80%, nou we gaan er zo achter komen wat het daadwerkelijke antwoord daarvan is. Laten we eerst even gaan luisteren naar Arjen. Die stuurde een berichtje in.
2: Hallo 538, ik heb wel een tv-abonnement, alleen ik kan mee door een actie van de provider op dat moment. Maar ik kijk eigenlijk zelf vooral via de gratis app van NPO, RTL en Talpa.
0: Ah ja, dat komt ook wel, wel vaak binnen. Tom die stuurt dit.
3: Hey jongens, goedenavond, Tom hier. Hey, ik herken me helemaal in je verhaal. Ik heb namelijk ook nog een tv-abonnement en... Weet je wat het is? Ik denk ook dat ik het altijd wil hebben, want inderdaad, als je niks te zien hebt, in de avond als je aan het eten bent, even die tv aan, moet zeggen, het is altijd of Pawn Stars, of Border Security, of iets in die richting, maar het is echt, het is sowieso een must in een huishouden, vind ik ook. En als mensen het niet hebben, dan, ja, mag niet, maar dan zou ik zeggen, streamen, zo'n streamkastje of zo. Want ja, ik vind ook een huishouden is niet compleet zonder een tv-abonnement. Hey, fijne avond. Doeg!
0: Ik vind het ook een beetje saai. Weet je waarom? Ja, ik kan dit gevoel, Lien, kan ik eigenlijk heel slecht uitleggen. Maar ik heb ook lange tijd gehad dat ik 's avonds het saai vond om iets on-demand te kijken.
1: Hè?
0: Ja, omdat ik het gevoel van live niet had. Alsof je niet op dat moment dan de wereld in...
1: Houd toch op, het maakt toch niet uit wanneer je nou toch iets aan het kijken bent. Of je het nou op een streamingdienst aan het kijken bent of die talkshow.
0: Maar de dagen waren toch... Oh, maar die vroegere dagen. Dat je op vrijdagavond samen met de hele familie Kees en Co ging kijken live op tv. Dat waren toch fantastische tijden.
1: Ja, maar dat is toch vroeg. Ik bedoel, zit jij nog eens met je familie op de bank een tv-show te kijken? Nee, toch?
0: Nee, dat gebeurt niet vaak. Nathalie die stuurt dit in.
4: Hallo. Oh, ja. Wij hebben geen tv-abonnement. Wij kijken tv via de streamingdiensten. En dat is veel goedkoper.
1: Ja, dit snap ik. Dat heb ik ook.
0: Ja, dus on-demand. Dus gewoon terugkijken. Via
1: man. Ik kijk alles op van die streamingservice.
0: Kijken kun je ook heel veel terugkijken.
1: Ja. Nou moet ik wel zeggen dat het berichtje net van Tom, dat hij het heeft over Pawn Stars en zo. Och, vroeger keek ik ook altijd dat ze die boxen verkopen en zo.
0: Ja.
1: Oh, heerlijk.
0: Oké, het is tijd voor de uitslag. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft nog een tv-abonnement? En dat is een schokkende, nou ja, voor mij niet dan, 82%.
1: Mijn god, ik heb dit echt zo onderschat.
0: Ja, 82%. Heerlijk, gewoon lekker dat tv-abonnementje afsluiten. Heb je altijd wat gezelligs aan in huis. Of de radio. Nee, wacht, je moet gewoon de radio. Wacht, ik zit een reclame te maken hier voor de radio. Voor de tv bedoel ik. Radio, dat moet je luisteren. Verdomme, gewoon 538.
1: Ja, dat is pas gezellig.
0: Precies.

0: 538 Stemmenjacht zorgde de stemmen van Camille Kesbeek en Yves Berendsen voor de eerste winnaars.
1: Ja, dat is goed!
2: Jij wint 2000 euro!
0: De 538 Stemmenjacht.
3: Jij kan komende week de volgende winnaar zijn.
0: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Jordi en Lien.
6: Met zometeen Temper City, dat Justin en Jack.

0: op 538 hier liggen de allerlaatste kaarten voor Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het is een Nations League wedstrijd. Aanstaande donderdag. En jij kan erbij zijn. Dit hele weekend maakte je kans. Dus de allerlaatste twee liggen hier nog in de studio.
1: Nou, hoor jij straks de scheidsrechter fluit. De bel dan gelijk naar de studio. 0909-3000-538. En ik ga even nadenken. Ik zoek beller 92.
0: Beller 92?
1: 92.
0: Wat een specifiek getal.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. 92.
0: Okay. Nou, beller 92 gaat er door met twee kaarten voor Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Maar pas bellen als je de scheidsrechtersfluit hoort.
1: Nou, hoor jij straks de scheidsrechter fluit? De bel dan gelijk naar de studio, 0909-3000-538. En ik ga even nadenken, ik zoek beller 92.
0: Beller 92?
1: 92.
0: Wat een specifiek getal.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. 92.
0: Okay. Nou, beller 92 gaat er door met twee kaarten voor Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me. Jordi en Lien hier op de zondagavond. En de allerlaatste kaart ervoor.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Duitsland.
3: Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. De allerlaatste kaart. En we hebben aan de lijn Edwin.
4: Ja.
3: Hallo.
4: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond, Edwin.
4: Hallo, hallo.
0: Ik heb me laten influisteren dat jij heel graag naar Nederland-Duitsland wil aanstaande donderdag.
4: Ja, zeker. Ja, ik denk, ik ga toch eens bellen. En dat lijkt me heel leuk om daar een keertje bij te zijn.
0: En waarom?
4: Ik ben zelf vrij, want ik ga op vakantie met mijn moeder. Die neemt mij mee naar Karpathos een week.
0: Oh, nou, sorry, naar wat?
4: Griekenland, Karpathos.
0: Oh, lekker.
4: Dus ze wilde graag op vakantie. Ze zegt, ga je dan met me mee? Dus ik kom vrij krijgen op mijn werk. En ik ga zaterdag weg. En ik denk, nou ja, als ik dan nu naar het Nederlands zelf kan, dan kan ik mijn moedertje daarmee naartoe nemen. Dat vind ik vast ook wel heel leuk.
0: Ja, wat leuk.
3: Oh, dat vind ik
0: leuk. Is het jullie eerste voetbalwedstrijd samen dan?
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Nou, kun je nagaan, ja, hè, dat je dan al zo lang met z'n tweeën op deze aardbol bent. En dat dit dan nog de eerste keer gaat worden dat jullie naar een voetbalwedstrijd gaan samen.
4: Ja, ja,
0: tenminste.
3: Mag ik ook even zeggen dat ik het fantastisch leuk vind dat je met je moeder op vakantie gaat?
0: Ook dat?
4: Ja,
0: ja.
4: Ja, dat was eigenlijk niet de planning. En ik wilde een paar dagen vrij. En ze zegt, nou, anders gaan wij toch naar Karpathos. Ik zeg, ja, dat is leuk. En mijn vriendin kon moeilijk vrij krijgen. En haar dochter moet gewoon naar school. Dus,
3: Ik vind het helemaal leuk. Met
4: mijn moeder.
0: Ja, maar Edwin, je moet wel bellen. 92 zijn natuurlijk. Dat is nog de vraag.
4: Nou ja, dan ben ik wel benieuwd of ik dat dan wel ben.
0: Nou, gefeliciteerd, je bent het.
3: Nederland-Duitsland met je moeder. Ik vind het zo leuk.
4: Superleuk. Superleuk.
0: Ja, heel veel plezier daar. Twee kaarten dus. Er zijn voor jou in de Johan Cruijff Arena op aanstaande donderdag 24 september. Juich ze hard aan en dan kunnen ze gebruiken.
4: Ja, ben benieuwd hoe die s'avond hier doet. Dankjewel.
3: Veel plezier.

0: is de MC Bees and Honey, Show Me Love, Radio 538. We moeten zo meteen even kijken of collega Dylan Boet bereikbaar is. En aanspreekbaar, dat is ook wel even belangrijk om te checken.
1: Klein detail.
0: Nou ja, kijk, Dylan Boet die is vervent darter. En nou, het zal je misschien niet ontgaan zijn, maar hij heeft dus afgelopen weekend heeft hij auditie gedaan voor een nieuwe Netflix-serie rondom Luke Littler. Luke Littler is op dit moment de allerbeste darter die er is. En de challenge was eigenlijk beat Luke Littler. En dan mocht je daar auditie voor doen. En die serie wordt dan binnenkort helemaal opgenomen. Dan krijg je de kans misschien wel om tegen Luke Littler te gaan darten. En als je dan wint, dan win je zo'n £500.000.
1: Zo, ja. Dat is niet gek.
0: Nou, Dylan heeft die auditie gedaan. Die werd uitgenodigd door Netflix. Ze is afgelopen zaterdag naar Manchester gegaan. Dus ik wil eigenlijk even weten, ja, hoe was dat? Maar op dit moment is het darten überhaupt helemaal booming. Want vandaag, ook nog eens, darts fans allemaal natuurlijk in de Live World Series of darts finale. Die was vanavond ook nog.
1: Ook nog, ja.
0: Kortom, genoeg om over bij te praten. Maar eerst even checken of Dylan Boet nog aanspreekbaar is. Dat hoor je zo meteen.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
24: 538 Nieuws.
25: 11 uur.
26: Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. Het koelt vannacht flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. Dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Geen vertragingen.
1: En voor de laatste flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
27: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
28: De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 3.
30: Best wel goed. Weet jij al die...

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Hoor je op 538. Dit hele weekend de World Series of Darts finales in Amsterdam. En iemand die daar vanavond op het hoogtepunt, ja, of het dieptepunt, maar dat zul je zo meteen wel van hemzelf horen. En wie erbij was, dat was onze eigen, nou ja, Nederlandse Luke Littler, onze 538-collega. Dylan Boet, goedenavond.
1: Ja! Hallo,
2: hallo.
0: Het is ongelofelijk, Dylan, maar jouw hele weekend bestond uit darten. In eerste instantie eigenlijk al omdat er ontvouwde zich een verhaal in de 538-avondshow. Jij werd uitgenodigd door Netflix om het misschien wel op te gaan nemen tegen Luke Littler. Daarvoor moest je auditie doen afgelopen zaterdag in Manchester. Nou zou ik het daar heel graag met je over willen hebben, maar ik heb ook zoiets van ja, ik denk dat je daar zelf morgenavond in de avondshow al veel meer over wil vertellen dan er nu al online staat, toch?
1: Nou ja, we kunnen er heel veel doekjes omwinden, maar Luke Littler is de nummer 1 van de wereld. Dus het niveau lag heel hoog. En ik ga het bij jullie al wel zeggen, ik heb het niet gehaald. Dus het was wel echt, zeg maar, echt, ik al mijn vorm van zelfrespect ben ik wel verloren in het afgelopen weekend. Het ding was, zeg maar, kijk, je gooit een lag uit in de darten. Dat is 501 punten naar nul. Om het heel even heel makkelijk te zeggen. En nou ja, goed, ze hadden gezegd, je moet in 24 pijlen uit. Dat was het ding. Ja, en ik stond na 24 pijlen, kon ik nog niet eens uit. Dat kan wel 170 punten. Zeg maar, zo slecht was ik. En, maar ik dacht toch, misschien is er een soort van, dat als je leuk kan lullen, wat natuurlijk voor mij ideaal is, dat je nog wat door kan, maar dat was er gewoon niet.
0: Zonde.
1: Er was geen grens. Het was gewoon, je kan het niet. Dat was het eigenlijk.
3: Maar
1: was het
3: een beetje de zenuwen? Of zeg je, ja, nee, het was gewoon niet meer
1: dat. Ik kan dus niet zo heel goed met druk omgaan. Dus er staat iemand van de PDC, wat de Darts Corporation is, die staat dan mee te kijken. En nou, daar kan ik al niet tegen. En kijk, er zijn er gewoon heel veel mensen die komen daar, die hebben een basisniveau. Ja, die kunnen als ze, nou weet ik veel, 15 of 20 pijlen ingooien, kunnen ze wel een prima pot gooien. Maar ja, dat kan ik niet. Ik moet gewoon een uur ingooien.
3: Jij moet 15 of 20 pils drinken.
1: Ik kon dit helemaal niet. En ik had stiekem al wel het idee dat dit me niet ging lukken. Maar ik vond het wel een mooie ervaring. Maar het was helemaal, nee, het was niet om naar huis te schrijven. Nee.
0: Het is te zien ook op 538 Show Instagram account en het Instagram account van Dylan Boet ook. Ja, Dylan, zeker. Vanavond de World Series of Darts Finals, daar ben je bij geweest. Daar is nogal wat gebeurd. Gisteren al natuurlijk heel veel, heel veel gedoe om de boycott, de eventuele boycott van Luke Littler vanwege de Nederlandse darts fans. Omdat die hem helemaal aan het uitjoelen zijn. Maar ja, onze eigen Gian van Veen vanavond, onze Nederlandse trots, dat ging ook niet best.
1: Nee, dat was echt heel erg slecht. Als je daar in de zaal zit, dan denk je van, oh ja, dit is wel echt heel erg slecht. Maar dan vraag je je nog steeds af, is het echt zo slecht als we denken te zien? Of valt het mee, zeg maar? Dat is met voetbal toch ook? Je denkt heel vaak als je in het stadion zit, denk je van, oh ja, dit is wel echt slecht. En dan kijk je terug op de tv en denk je, oh, het valt wel mee. Maar met Gian was het echt heel erg slecht. Hij gooide geloof ik 84 of 85 gemiddeld. Terwijl voor halve finales of finales in het darten moet je wel echt rekenen op 90 plus gemiddeld. En in sommige gevallen zelfs 100 plus gemiddeld. Ja. Dus hij was echt, het was echt geen gezicht voor Gian. Wat ik echt heel, heel erg jammer vond. Want, nou ja, goed, Gian is op dit moment de beste darter die we in Nederland hebben. Hij is de nummer 3 van de wereld. En hij liet echt iets zien wat echt,
0: ja, zonde.
1: Het kon gewoon echt niet.
0: Jij had het beter gekund, zeg je eigenlijk.
1: Nee, ik vind het heel mooi om het vanaf de zijkant te analyseren eigenlijk. Dat past mij beter.
0: Ja. Uiteindelijk Ross Swit dan gewonnen. Die gaat er vandoor met 100.000 pond aan prijsgeld. Dylan, ja, ik ga het ook maar gewoon zeggen. Ik heb er echt geen verstand van het darten. Ik ken Luke Littler, ik ken Gian van Veen. Maar de hele Ross Swit zegt mij nog niks. dat ligt dat echt aan mij? Of is het ook nog een niet zo'n grote naam?
1: Klopt wel een beetje. Ross Smith heeft eigenlijk best wel een prima seizoen op de Eurotours, zoals we dat dan noemen. Dus we hebben heel veel toernooien in het weekend die in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Bulgarije gespeeld worden. Daar doet hij het eigenlijk heel goed. En hij kwam voorheen best wel vaak tot de finales of de halve finales, maar haalde hij het net niet. En op de grote toernooien liet hij het een beetje afweten. En hij heeft dit weekend wel in Nederland laten zien dat hij echt wel heel goed is. Alleen het is gewoon niet zo'n smaakmaker. Zeg maar, hij speelde de finale tegen Gerwin Price, wat echt een smaakmaker is qua persoonlijkheid. En dat heeft Van Gerwen natuurlijk ook. En ja, dat heeft Ross Smith gewoon niet zo heel erg.
0: Nee, nee.
1: Dus dan ben je niet zo snel een publieksliefhebber. Maar het is wel een waanzinnige darter. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen dat het op een gegeven moment, het ging tot 11 legs, zoals we dat dan noemen. En dat het op een gegeven moment 10-5 stond, geloof ik. En dat we naar een break gingen. Dus dat er een soort reclame komt. En dat ik wel naar huis ben gegaan. Dat ik dacht, ja, ik laat die laatste 1 of 2 legs wel zitten. Want ja.
0: Ja, en je zou het niet zeggen, maar Dylan Boet heeft de hele avond alleen maar cola gedronken.
3: Nee, dat zou je niet zeggen. Is dat zo, Dylan?
1: Ik vond het eigenlijk best wel goed, hè.
0: Lekker, maat. Dylan, morgenavond weer 538-avondshow. Lekker op de radio. En dan, thanks voor het verslag van de World Series of Darts finales.
1: Ja, dankjewel.
0: Slaap je lekker, jongen. Fijne avond.
1: Yo, hoi.
2: Radio 538 Dance Smash.
4: Ugel en David Guetta. Shine.

0: Flair hoorde je met Door het Oog van de Nacht. Zometeen meer Jordi en Lien en ook Calvin Harris en Shakira komen eraan.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel.

0: op odido.nl/business.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
20: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
21: 538 Jordi en Lien.
22: En Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, hoor je naar Shakira en Burna Boy. Bye bye.

0: Cameron Harris, Clementine Douglas en Blessing.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Vanaf morgenochtend gaat het weer verder. Een van de meest spannende spellen van de Nederlandse radio. Met op dit moment een koffer waarmee je 4000 euro kan verdienen.
2: Dat is ondertussen koffer 3. Maar in koffer 1 zat Camille Kesbeke en in koffer 2 Yves Berendsen. Wie zou er in koffer 3 zitten?
0: Ja, het is... Ja, ik weet niet wat ik erover mag zeggen, want alles wat ik nu ga zeggen weet ik niet officieel. Dus ik... Nee, ja, wij weten het antwoord niet. Dus als 538-DJ hebben we geen idee. Er is gewoon een strenge jury. En dan denk je, we spelen het of zo. Dat, nee, we weten het oprecht niet. En nou ja, als je luistert, dan denk ik aan een vrouwenstem.
2: Nou, dat is 100%. Het is vrij hoog.
0: Ja, zeker. En het leuke is wel dat je dus op 538.nl kun je kijken welke antwoorden er gegeven zijn. En welke het dus niet zijn. Zullen we eens even kijken, koffer 4, wat er nu wat er nu genoemd is.
2: Dat is gek. Het gaat wel over 4000 euro, hè?
0: Ja, nou, er is nog niks... Nee. Nou goed, in ieder geval, maakt het niet uit. Je hoort de stem. Ja, dat is ook, het zijn strenge regels. Het liefste zou ik nu even de stem aan je laten horen, maar dat mag ook niet. Maar tipje, je hoort hem ieder uur voorbij komen. Aan het begin van ieder uur, dan hoor je de stem nog een keer voorbij komen. Dus ja, ja morgenochtend. Morgenochtend, 6 uur, zet die 5 uur de ochtendshow weer aan. Dan kun je de hele dag weer een poging doen om erachter te komen. Aanmelden, dat doe je via 538.nl, via de 538-app. Daar meld je je aan voor 538 Stemmenjacht. Zo! Jordi Linier op de zondagavond met zometeen Roxy Dekker en Bare Minimum. Nou, de Rasmus, hier is In The Shadows.

0: Christmas in the Shadows op 538. Ik moet even ergens op terugkomen, want ik was net helemaal in de war. Met getallen, met website en nou, noem het maar op. Het is voor mij ook zondagavond 11:15, blijkbaar. De genoemde namen van Koffer 3 staan daadwerkelijk wel natuurlijk gewoon op de website.
1: Heel
0: dus als je naar 538.nl gaat, die koffer is 4000 euro waard. Vanaf morgenochtend gaat die dus weer open. En ja, kun je dus weer een poging doen om te raden wie er dan in die stem zit. En ja, er zitten heel veel namen al tussen waarvan ik dacht dat het misschien wel zou zijn. Dus Bridget Maasland staat er tussen. Emma Wortelboer, Yvonne Jasper, Chantal Jansen, Isa Hoes, Femke Kok. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Je kan ze allemaal gewoon onder elkaar even terugvinden op 538.nl. Vanaf morgenochtend weer 538 Stemmenjacht.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Roxy Dekker, Bare Minimum.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Zo, we hebben het 6 uur lang met elkaar overleefd vandaag in die radiostudio.
1: Het zit er alweer op.
0: Vanmiddag van 12:00 tot 3:00 hoorde je ons ook al, omdat Martijn en Julia een weekendje weg zijn. Ik vind het wel confronterend dat wij zitten hier in de studio en er zitten 2 vrouwen tegenover mij die klagen over hoofdpijn.
1: Ja, misschien heeft het
0: komt
1: jou
0: dat dan door mij? Zelfs ja, mijn vriendin zegt dat niet tegen me, dat ze hoofdpijn heeft.
1: Nou ja, nee, ja, we zagen het allebei net tegelijk al. Jeetje, ik heb hoofdpijn, ja.
0: Ja, is ook vermoeiend. 6 uur lang voor die warnish. Nou goed, dan nu even een weekje weer zonder elkaar. En dan volgende week, zondagavond.
1: Weer fris en fruitig tegenaan volgende week.
0: Wensen we jou een hele fijne zondagnacht toe. Zo, gaan we ook lekker slapen zo. Eerst Lucas Graham, 17.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei hij nou €200?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. 3 journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren hebben zich gemeld bij Persveilig. 2 verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniël Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
9: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Voorpommeren gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek. Camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op